0: 时代。VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Paraguay gaat door naar de 8e finale. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: was wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit is de muziek van Radio NL. Al

feit aan. Dit is Radio NL.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Het dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: www.nl. We zien je daar. Lucas
1: Outdoor in Wolvenga. De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
0: Genieten van je tuin.
1: 7 dagen per week geopend.
0: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Gritter Chalet en staakcaravans.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
11: Ja, goedemorgen, een paar minuten over 6. Het had zo mooi kunnen zijn, mensen.
12: Nou, Lars, jongen, ja, goedemorgen. Zullen we maar zeggen, dan toch proberen we dat toch maar te zeggen. We liggen eruit, ja, dan gaan we toch maar weer werken. Kop omhoog, jongens. Het is niet anders. We gaan er maar weer aan beginnen. Gestreden als een leeuw. Ja, gevochten. Een mooie pot gezien, maar helaas, jongens.
11: Zo is dat.
12: We gaan weer werken. Laske jongen, veel succes met een mooie uitzending weg te krijgen. Ik ga het weer proberen. Eerst even wat koffie drinken. Jongens, de groeten. Tot morgen.
11: Tot morgen, Jan. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Lars. Nou, we starten ondertussen maar met de ochtendspits met een aantal dagelijkse files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim. Die weg is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht en je wordt erom geleid via de A15 en de A2. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Naar Zwaandijk! Nou, dan gaan we toch met een glimlach beginnen aan het ochtendprogramma van deze dinsdag 30ste van juni. 5 over 6. Goedemorgen.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Nou, een penaltyreeks hebben we moeten afweten aan Marokko. En ja, bij winst van Oranje hadden we FIFA Hollandia gedraaid. Dus bij deze.
3: De ten name ook.

0: Pascal Redeker en de badkamerkraan om 11 minuten over 6 op de dinsdag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de laatste van juni alweer. Zo. Zijn we over de helft van 2026? Jazeker. Dat is toch ook weer het vliegtuig, jongens. Voordat we het weten, dan is het kerst. Of zit je toevallig op een cruise naar Newcastle? Ja, dat is mogelijk namelijk. Later deze morgen geven we een plekje voor die loting weg, als we het zo eventjes mogen noemen. Ga je sowieso naar huis als je in de uitzending komt trouwens, met zo'n reiskoffer. En win je aankomende vrijdag, dan sturen we jou dus richting Newcastle. Hey, dat is toch even leuk om mee te pikken. Dat zal ook richting dichter bij kerst dan bij de 30 graden zitten, zeg maar. Laat ik het zo eventjes noemen. Andere zaken, het nieuws van deze dinsdag, de 30e. Het gaat over Viva la France. Frankrijk verbiedt namelijk reclame voor ultra-fast fashion winkels. Denk aan Shein en Temu. AliExpress, die mogen binnenkort geen reclame meer maken. De Franse politiek heeft een wet aangenomen die dat per 1 januari 2027 verbiedt. Ook voor influencers geldt een verbod om deze merken dan te promoten. En bij overtreding riskeren ze bekeuringen. En als er één ding is wat de Fransen kunnen, dan is het boetes uitdelen. Het plan was om de hele industrie van goedkope, niet duurzame mode aan te pakken, maar de wet is nu specifiek gericht op die ultra-fast fashion bedrijven, zoals ze in het wetsvoorstel worden genoemd. Ja, en dat zijn dus bedrijven die hele grote hoeveelheden veel waarde producten tegen zulke laag mogelijke prijzen kunnen verkopen, dat het voor de consument niet loont om versleten kleding te laten repareren en het daardoor ook gauw in de prullenbak terechtkomt. Andere zaak, het gaat over Netflix. Er is namelijk een filmmaker veroordeeld na het oplichten van Netflix voor, hou je vast, $11 miljoen. Dat is niet niks. Het gaat om de Amerikaanse filmregisseur en schrijver Carl Rynch. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf en hij moet 2,5 jaar de bak in. $11 miljoen heeft hij buitgemaakt. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Hij heeft hele dure dingen gekocht voor dingen die eigenlijk voor het opnemen van een serie of een film nodig was, bijvoorbeeld. Een van de voorbeelden die genoemd worden zijn twee matrassen die samen $638.000 kosten. En nieuws over de NS, want er is namelijk hinder op het spoor. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot zeker donderdagavond ontregeld vanwege beschadigde kabels na brand in een kabelgoot.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Nou jongens, dan het weer van vandaag. Op zich best wel een prima dagje. Hey. Sterker nog, ik durf het bijna lekker te gaan noemen. Met temperaturen zo rond een graad of 6, 27 zoiets. Het blijft droog. Vanaf morgen wordt het wat frisser. En hebben we een gemiddelde van 25 graden.

0: Amon Russo samen met Mart Hoogkamer. En dat pakt mij. Maakt het 6:50 op de dinsdag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. De spreuk van vandaag die luidt: als je ouder wordt, realiseer je dat stil zijn soms belangrijker is dan nog even een punt maken.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag en wel terug.
0: Ja, soms een stil zijn beter dan een punt maken, heb ik net geleerd. Excuses daarvoor.

0: gehad. En tot morgen. Welterusten, zo. We zijn begonnen aan deze dinsdag. Voor velen onder ons zal het een moeizame dinsdag worden, met toch even een teleurstelling die te verwerken is. Happy van Michel uit Raalte bijvoorbeeld. Goedemorgen, een dagje doorgehaald. En voor wat uiteindelijk, hè? Verlies. Gelijk maar doorgegaan naar het werk om de pijn te laten verzakken met de klankies van NL. Nou, dat later, dat moet sowieso goed komen, Michel. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Mocht je het gemist hebben, kan ik me bijna niet voorstellen. Maar de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Uiteindelijk 1-1 penaltyreeks. Laatste keer dat dat goed ging, dat was 2014. Gisteren riep ik nog 2004. 2004 Zweden. Maar dat was inderdaad de tweede laatste keer. Laatste keer 2014 tegen Costa Rica. Dat was ook op een WK. Toen ging het ook goed met penalty-series. Maar ja, het is niet hetgene waar we nou hier in meester in zijn met Oranje, zeg maar. Maar goed, hè. Mogen we gewoon weer verder met de orde van de dag natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen er nog wel uren over napraten. Maar het is ook een gewone dinsdag. En met Lars, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Met wie hebben we het genoegen?
1: U spreekt met Anita.
0: Anita, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen. We hebben net het Nederlands elftal gekeken.
0: Ja, nou ja, dan kan ik me voorstellen hoe je nu voelt, Anita.
1: Echt, hè?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik nou voor Brazilië ga en ik heb zo'n leuk nummer om aan te vragen.
0: Nou, vertel.
1: Het nummer van Dario en Nando Lima, Zon en Sol.
0: Zon en Sol, en dat zorgt ervoor dat jij dus naar Brazilië gaat juichen, zeg maar.
1: Ja, echt. En daar worden we nu gewoon weer even vrolijk van.
0: Nou ja, dat is
1: mijn gezicht, muziek
0: overal. Dan hebben we het over dit liedje, Dario en Nando Lima.
1: Zeker. Met vrienden
0: op straat. Want jij kent de tekst hiervan natuurlijk, Anita.
1: Nou, een klein beetje.
0: Klein beetje misschien, ja.
1: Klein beetje.
0: Zon en Sol, ja.
1: Zon en Sol.
0: Ik zet hem inderdaad op de lijst als je niet gaat slapen nu, want dat was natuurlijk een vroegje vanmorgen.
1: Nee, ik wacht erop.
0: Ja, je wacht erop. Nou, bij deze afgesproken.
1: Oké.
0: Dag Anita.
1: Dankjewel, hè.
0: Doei.
1: Fijne dag. Doei.
0: Ja, mooi, inderdaad. Zon en Sol van Dario. Ja, dan moet ik hem draaien ook vandaag natuurlijk.
2: Goedemorgen, Lars. Je kon nog zingen naar Tilzetten. Ja. Naar een hele vroege ochtend. Dus met tegenzin naar het werk hier. Dus, maar ja, we maken er wel moois van. We gaan een paar bakjes koffie drinken. Ze hebben ook niks te zoeken in de finale. Dus de voetbal was helemaal niks. Ik zeg, mensen maken een mooie dag van. Dat doe ik ook altijd. Dus groetjes. Tot morgen.
0: Tot morgen. Nou ja, goed. Ik ben er nog steeds niet over uit of we nou 120 minuten naar voetbal hebben gekeken. Of dat het gewoon een vrije worstelwedstrijd was die wat langer duurde dan gewoonlijk, zeg maar.
2: Goedemorgen, man. Wat een nacht, hè. Wat een nacht. Eerst niet kunnen slapen nu, dus toch maar een beetje de wedstrijd kijken, want je bent toch wakker. Toen was het de verlenging. Dan denk je, nou, ik heb zin aan koffie. Laat ik in bed maar uitgaan, dan gaan we eventjes lekker beneden koffie drinken. En dan hopelijk kreeg de verlenging. Is toch goed gehad? Helaas, penalties, helaas ook mis, dus het was weer gebeurd, hè? Dus gewoon laat werken.
0: Ja.
2: Met een korte nacht. Wil je even een plaatje draaien van Freek de Jongen met Leven na de Dood? Wat kan Kluivert nog gebeuren toen hij vanaf meter schoot? Iets aanpassen, hè? Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ronald, en een mooie dag, inderdaad, ja. Laten we er met z'n allen niet al te lang stil bij staan. En vooral vooruit kijken, want er zijn genoeg mooie dingen dan nog op ons pad gaan komen. Zoals dat Newcastle. Vraag wordt gesteld door Michel. Wat moeten we daar nou voor doen dan? Simpel gezegd, even afwachten. Hoor je later deze morgen de oproep. Dan mag je een appje sturen met daarin Newcastle. Zo.

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet

0: vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
5: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
6: Radio NL.
7: Weerbericht.
8: Nou, vandaag op zich best wel prima. Wat bewolking, maar ook de zon die zich wel eventjes laat zien. Temperatuur vandaag zo'n 23 in het noorden en 28 in het zuiden van het land. Vanaf morgen gaat de temperatuur een klein beetje naar beneden. Hebben we een gemiddelde van ongeveer 25 over de volgende dagen. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Ach. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescenzio Sommerville misten. PSV Saibari scoorde de beslissende voor Marokko, dat nu tegen Canada moet. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk had Oranje veel getraind op strafschoppen, maar succes had het dus niet. Hij vond ook dat ze in blessuretijd achteruit werden gedrukt. Toen maakte Marokko de 1-1. En ruim 1 op de 8 vakantiegangers gaat onverzekerd op pad. Volgens alarmcentrale Eurocross zijn er steeds meer mensen die denken dat hun gewone zorgverzekering de medische kosten in het buitenland dekt.
8: Nou, oké, dankjewel. Dan verkeersinformatie. Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits komt snel verder op gang. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file verspreid over het land. De wegafsluitingen door werkzaamheden van de A27 en de A44 veroorzaken flink wat extra drukte op de A2 bij Den Bosch en de A4 bij Zoeterwoude. Nou, verder staat nog een opvallende file op de A7, Hoorn richting Zaanstad bij de afrit Weidewormer. Nu 11 kilometer vanaf de afrit Avenhoorn met 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond de auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. Er wordt op dit moment nog nergens geflitst.
8: En Wijnand, hoe groot zal de impact gaan zijn van de storing op dit moment op het spoor tussen Rotterdam en het zuiden van het land vanwege die brandende kabels en zo?
10: Ja, nou, op de spits zelf zal het niet zo heel veel effect hebben, denk ik. Want er rijden wel ondersteunend bussen daar op het spoor. Maar het is natuurlijk wel echt vervelend als je daarmee te maken hebt. Want ja, tot donderdagavond geen treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht door die brand in die kabelgoot daar. Ja, dat is nogal wat als je daar toch mee te maken hebt. Het is toch een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land.
8: Ja. Staat genoteerd. Dank u bijna. Tot zo weer.
10: Graag gedaan, tot later.
8: Draaien we zometeen Marco Schuimaker en Zomernacht in Griekenland. De

0: En waarom ben jij gegaan?
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: En 7:10. Goedemorgen. Dinsdag vandaag, 30ste van juni. Ga naar Elburg. Andreas, goedemorgen.
3: Hey Laske. Nou, het was weer lekker bar en boos vannacht. Dus, maar ja, we hebben de wedstrijd helemaal gezien. Maar ik had beter kunnen slapen in ieder geval. Maar goed, we gaan er weer tegenaan. En ja, wie weet dat de dikdakkers nou een nummer kunnen maken. Hè? Met we gaan met z'n allen weer naar Nederland. In plaats van dat de dikdakkers vandaag naar Amerika gaan op donderdag.
0: Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, maak weer een mooie uitzending van Show de Baco, Riet de Tee en tot morgen.
0: Ik zal ze bellen, ons Hans en Anton. Hè? De dikdakkers. Die gaan inderdaad naar Amerika toe. Ja, je zou je bijna kunnen afvragen, kunnen ze dat niet nog even last minute cancelen of zo? Dat zal vast bij de reisverzekering inzitten. Over reisverzekeringen gesproken. Veel Nederlanders gaan dus nog op vakantie zonder reisverzekering. En dan gaat het ook om de verzekering rondom zorg. En dat worden we juist om 7:30 ook in het nieuws. Omdat mensen denken dat het bij de normale zorgverzekering dan wel zit geregeld, buitenlandse zorg. Maar dat is natuurlijk niet zo. Of ja, we zeggen natuurlijk, maar zo vanzelfsprekend is het dus blijkbaar niet. Maar ik kreeg toevallig gisteren nog een mailtje. De doorlopende reisverzekering, dat die weer verlengd werd met een jaar. Ja, en wat staat er dan bovenin? De premie wordt wel wat verhoogd. Tuurlijk. Zal ook eens een keer niet zo. Bericht van Marcel, goedemorgen. Vanuit Oostvoorne deze ochtend. Lekkere dinsdag voor de boeg. Mooi weer, dat mag de pret niet drukken. Mensen, kop op. Zo is dat. Is het Raymond? Die vraagt nog een keer voor op de tennen naar Marokko. Mocht het toevallig het trainer zijn waar we mee begonnen zijn deze morgen. Martin die meldt zich. Goedemorgen allemaal. Alfred is erbij. Goedemorgen op deze dinsdag de 30ste. Laatste dag voor deze maand. Iedereen werkzaam. Maak er een mooie dag van. Dat gezegd hebbende, kunnen we bijna naar onze Tini van de receptie. Tini had de wekker natuurlijk ook vroeg vanmorgen. Hè? Die heeft het volgens mij ook gezien. Maar die heeft haar douchen in elk geval nog even uitgesteld naar iets later. 7:15. En dan stapt onze Tini van de receptie onder de douche. En dan lalt ze al heel erg lang een liedje voor ons. Aan jou de vraag, welk liedje dat ook alweer is. Zijn op zoek naar de titel van de plaat. En mocht het toevallig zo zijn dat ik haar dit gisteren ook nog op de gang heb horen zingen. Dus ze heeft haar tijd genomen om het te oefenen, te insuneren. Gisteren was het nog met tekst. Nu zal het alleen maar la-la-la zijn. Hè? Met tekst zal het iets te makkelijk zijn, denk ik. Maar we mogen de oren gaan spitsen. La-la. Ja-la-la-la-la-la-la. Gaan we. Douche van haar gaat open en de kraan zal gaan stromen. Goed luisteren.

Ja, wat is dat ook alweer? We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Dat is voldoende voor onze teenie van de receptie. Even kijken hoe snel we erop kunnen komen. Titel of een gokje van het doucheliedje. In de tussentijd Arne Jansen, mooi, eenzaam op een zaterdagnacht. Ik

0: Tini heeft er zin in. En in het Lolle ook volgens mij. Aan de telefoon nog Enzo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg waar naartoe nog Enzo?
1: Naar mijn werk.
0: Ja, en hoe wil dat deze dinsdag, het werk?
1: Ja, warm denk ik zometeen.
0: Nou, wat doe je als ik vragen mag?
1: In de bouw.
0: Oh ja, ja precies. Overal ook ergens anders of zit je nu op een vaste klus?
1: Nee, overal ergens anders.
0: Overal ergens anders, mooi man. Zie je nog eens een keer wat anders. Hè? Vaste collega's dat dan weer wel?
1: Ja, dat er wel.
0: Ja,
1: niet vaak wel.
0: Dan, en wie is dan het pispaaltje van de groep? Want er is altijd één iemand die in het ootje wordt genomen.
1: Nou, momenteel de Nederlanders.
0: De Nederlanders, ja. Nou ja, goed. Dat snap ik dan inderdaad. En daar draag jij dat aan bij zeker?
1: Ja, jammer genoeg wel.
0: Ja. Jammer genoeg, zegt hij ook. Hey Lorenzo, eventjes over onze Tini van de receptie. Ze heeft net voor ons staan lallen natuurlijk. Longen uit haar lijf gelald. Maar de echte vraag is, welk liedje is het ook alweer? Bij jou kom je bekend voor, hè?
1: Gerard Joling met Maak Me Gek.
0: Gerard Joling met Maak Me Gek. Ja. Maar natuurlijk...

0: Gerard Joling, maak me gek in de zangsessie van onze Tini van de receptie. Lorenzo, we gaan hem voor je draaien. En nou ja, succes vandaag op de zaak dan in elk geval.
1: Dankjewel.
0: Of op de klus. Ja, dank u. Dan ronden we het daarmee af. Voordat je met ons een gek gaat hebben natuurlijk. Ja, daarom inderdaad. Dan hangen wij op hoor. Dat is, laat dat even duidelijk zijn, Lorenzo.
1: Is goed.
0: Nee. Gekkigheid natuurlijk. Mooie dag, hoi.

Jody de Wit en Sweet Sweet Love. Daarvoor Gerard Joling, geland door Tini van de receptie. Maak me gek, dat hebben we natuurlijk gehoord. Het was, bericht van, goed, ik kon het bijna niet geloven toen ik het zag. Carlo uit Hogeveen, volgens mij is het toch echt Queen.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Droomen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
2: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
4: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo! Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: De oranje koorts groeit en Vitenoli groeit keihard mee. Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: zie je daar.
1: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: 7:05. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. En die spits verloopt best druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, op de A4 is extra vertraging richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 16 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt voor een deel door de afgesloten A44 bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Maar er gebeurde ook een ongeluk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintel en Waardenburg. Met 20 minuten vertraging. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Er zijn op dit moment geen flitsers.
10: Dank u, Wijnand.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Onderweg naar het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En zometeen ook muziek van Jannes. Ga dan, ga je horen.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

Jannes bij Radio NL en ga dan, maakt het 11 minuten over 7. Goedemorgen op de dinsdag 30 juni vandaag. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van deze dag. Eerst een blik op het nieuws van de 30ste, de laatste dag van maand nummer 6 alweer. Morgen 1 juli, 1 juli en dan is het de zomervakantie in de bouwvak dat steeds dichterbij zit te komen. Veel vrijdagen dat we al foto's krijgen van mensen die inderdaad het bouwvakfeestje bij hun op de zaak al hebben. Dus dat zijn dan toch de tekenen dat het er inderdaad aan zit te komen. Goed, nieuws van vandaag dus. We gaan naar Den Haag. In Den Haag neemt Tom de Graaf afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Dat is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Bij de speciale vergadering zijn ook premier Jette, het koningspaar en prinses Amalia aanwezig. De Graaf vertrekt na bijna 8 jaar als vicepresident en wordt opgevolgd door Sybrand Buma. Andere zaken. Het is voor het Gelredome vanavond een slagerfestival. Helene Fischer komt namelijk naar Arnhem toe. Dus dat is vanavond een... Dat zal je door heel Arnhem horen, denk ik. Atemloos door die nacht. Ze zou eigenlijk naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam om daar alles te gaan vullen. Maar bleek toch net een maatje te groot voor Helene Fischer. Daarom toch 40.000 bezoekers in het Gelredome. Hey. Alsof het niks is. Atemloos door die nacht vandaag dus in het Gelredome in Arnhem. Meer dingen te doen deze dinsdag, de 30ste. De automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamara Marken in 2022 moet vandaag voor de rechtbank verschijnen. De nu 33-jarige bestuurder kreeg in 2021 een bekeuring van €1.500, maar het jaar erop heropende het OM de zaak vanwege een procedure die de nabestaanden hebben aangespannen. En dat is een bijzondere zaak, wordt vandaag dus gevolgd en zullen we meer over gaan horen. Goed dat gezegd hebben, dan kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar. Aan jou de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Mag je laten weten met een A'tje of een B'tje. Keuze A deze morgen voor de Dutch Boys.

America en Olle Pekela of Olle Pekel. Op keuze A deze ochtend. En een beetje voor Danny Christian. B van Besame Mucho. Om toch een beetje in de sfeer van Helene Fischer te blijven.

keuze A voor de Dutch Boys, America en Ole Pekela. En keuze B voor Danny Christian, Besame Mucho. Welke van de twee mag het worden? Waar gaat je voorkeur naar uit? Je mag het achterlaten via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen de stemmen daarvoor tellen. Verder vandaag 30 juni een bijzondere dag. Vandaag namelijk de geboortedag van André Hazes. En vandaag zou hij 75 jaar zijn geworden. Daarom extra Hazes vandaag. Trappen de editie af met Buenasera.

Monique Smit. Daarvoor. Buonasera. Omarie André Hazes. Vandaag, zoals gezegd, dus de geboortedag. Hij zou vandaag 75 zijn geworden. En daarom deze dag extra muziek van Hazes. Dat kan dan niet ontbreken. Maar eerst zijn we bezig met het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes die tegenover elkaar staan. En we vragen naar je voorkeur. Mag je achterlaten via onze app door een aatje of een beetje in te sturen in een tekst of een audiobericht. Gaan we daar in een rap tempo doorheen zo. Dus even kijken welke van de twee het mag gaan worden. Aatje voor America en Olle Pekela van The Dutch Boys. En een beetje is voor Danny Christian de B van Besame Mucho. Gaan eens even zien welke van de twee de meeste stemmen zal gaan krijgen. Als je nog niks hebt achtergelaten, dan is dit bijna je laatste kans. Keuze A voor The Dutch Boys.

0: keuze aan of mee mag je achterlaten bij ons in de app. Gaan we naar Assen, daar is Tim. Goedemorgen, voor mij keuze A vandaag. Een A'tje voor Luc, Luc vanuit Dalfsen. Cindy uit Lelystad, A'tje alsjeblieft. De Dutch Boys, America en Olle Pekela. Dan is het een B voor Tim vanuit Herugowaard. Jip uit de Heurne, keuze B. Een B voor Arie vanuit Zelhem. Leo uit Apkoude, goedemorgen.
1: Hey Lassie, goedemorgen jongen. We gaan voor optie B. Optie B graag, dankjewel. Fijne dag, hoi.
0: Zegt ook Brendan uit Almelo, voor mij keuze B alsjeblieft. Is het een B voor Pieter vanuit Slootdorp. Een A voor Margriet uit Leeuwarden. Johan uit Uithuizermeede, die gaat voor keuze A. Bassie uit Bergen.
2: Moh, Lars. Hoi, Bassie Bergen hier, hoor. Noem maar een beetje vandaag. Beetje. Hoi, en de groetjes. Eeuw.
0: B voor Cas, een A voor Brendan. Een B voor Jan Jelle, een B voor Marlies uit Apeldoorn. A voor Henk uit Oldenbroek. Een B voor Arnie uit Bovenkarspel. Een B voor Wouter uit Bovensmilde. Een A voor Ron uit Herengewaard. Een A voor Gunther uit Merksplas als België. Dan is het een B'je voor Anita uit Monnikendam. Henk uit Volendam.
3: Hey, goedemorgen Lars. Een A'tje vandaag. Ahoy.

0: zonnetje vandaag. Ahoy.
1: Joehoe. Dan is het een B voor Jolanda. Jolanda van het Andelst. Gratje uit Kaatsheuvel.
2: Goedemorgen. Keuze A. A. A.
1: B voor Remco. Remco uit Wenje. Dan is het een B'tje ook voor Yvonne vanuit Brakel. Een B voor Mark uit Wognum. En de laatste is voor Adriaan Geldermalsen.
3: Oh, dat is je. Goed, maar een A'tje, A'tje, A'tje, A'tje in.
1: Ja, dat is hem volgens mij niet geworden. Keuze B in het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. In handen van Danny Christian. Besame mucho. In een café.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: spreek met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
1: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
4: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
3: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
5: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Reis.nl en DFDS.
11: Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
13: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: Vandaag een droge dag. Vanochtend is er al vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking wel een klein beetje toe. Vanmiddag temperaturen tussen de 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Morgen iets frisser dan vandaag. En ook een kleine kans op een druppie met ongeveer een graad of 24. Gaan we nu naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Na de Marokkaanse overwinning tegen Nederland op het WK was het feest in meerdere steden. Marokkanen gingen de straat op met vuurwerk en vlaggen. In Den Haag ging het mis en werd het waterkanon ingezet. Na 120 minuten was het 1-1 en Nederland werd uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. Wat het betekent voor bondscoach Ronald Koeman is afwachten. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. En behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen de ziekte te overleven, blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog, tegen 51% 30 jaar geleden.
16: Kijk, dat is goed nieuws. Dan de situatie op de Nederlandse wegen. Wijnand, hoe lijkt het?
18: Nou, de ochtendspits die verloopt vrij normaal voor de dinsdag. En normaal op dinsdag betekent dat het best druk is op de weg. Vooral op de wegen in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De wegafsluitingen van de A44 bij Sassenheim en de A27 bij Gorkum vanwege werkzaamheden leiden tot veel extra drukte op de alternatieve routes. Zoals de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintem en Waardenburg een 30 minuten vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep zelfs 1 uur oponthoud in 25 kilometer file. Dan de A27 vanuit Almere tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. Je staat daardoor ook in de file op de A28 vanuit Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Daar ben je een half uur langer onderweg. Er wordt geflitst op de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 104,4.
16: Dank je, Wijnand. Tot zo weer.
18: Tot zo.
11: Radio NL. Deze week is Lokko van Jeffrey Heesen de

0: Sinds dat ik wist dat dit liedje de Hollandse Nieuwe was, heb ik er even op geoefend. Het is Loco en niet Leuke. He, Jeffrey Hezen met de Hollandse Nieuwe deze week.
1: Hey Lars, goedemorgen. Leuke. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Was wel leuk geweest trouwens. Je weet dat je me Leuke. Andere zaken. Bijna 8:10, het dobbelspel van vandaag. We hebben 6 categorieën op de lijst. En aan jou zometeen om een liedje te verzinnen met het thema wat we je meegeven. We gaan eens even gauw de lijst van vandaag bij langs. Dobbelen we straks nummer 1. Dan zoeken we een liedje in de categorie, hou je vast, dingen. Ja, een bijzondere categorie. Nummer 2 is categorie gaan. 3 is een liedje gemaakt door een duo. 4 is een liedje dat gaat over een plek waar je beter geen laminaat kan leggen. Oh, dat is ook mooi. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter E. Eens even kijken wat het mag gaan worden vandaag voordat we gaan bedenken.
2: Oeps.
0: Welk liedje we kunnen gaan draaien, gaan we. Het is nummer 2, dat betekent dat we zoeken naar liedjes in de categorie gaan. Gaan. Gaan, ja.

0: Morris, Gino Groos bij Radio NL. We zijn bezig met het dobbelspel en we hebben de categorie gaan. Klinkt als een hele lastige categorie, maar blijkt dat we daar best wel veel kant mee op kunnen gaan. Dacht je bijvoorbeeld bij deze, ja, het is dat we niet draaien omdat hij de Hollandse nieuwe te pakken heeft. Ferry de Lid met Ik Laat Je Gaan.
1: Ik laat

0: Jouw suggestie voor het dobbelspel mag je doorsturen via de app van Radio NL. We hebben nog plek zat, dus wat wil je aandragen? Categorie gaan, daar mag je wat mee verzinnen.
1: En we gaan naar Spanje toe, en we met z'n paard nog het allerbeste toe. En we zijn dus weg, hou toe.
0: Alt en KD, we gaan naar Spanje. Daar kwam Rob uit Coevorden mee deze morgen.
1: Ja, maar we stonden altijd klaar.
0: En we zagen ook een paar keer Frans-Duits.
1: Ik

0: even bellen met Enschede. Daar woont Kai. En Kai heeft een liedje aangevraagd in de categorie van vandaag. En zometeen horen we wat er achteraan gedraaid kan worden. Misschien is dat zelfs wel jouw suggestie. Er zijn meerdere mensen die dit liedje willen horen trouwens. Dus het is breed gedragen.
1: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Kai. Als we even een beeld van Kai mogen scheppen dan in elk geval. In de categorie gaan wil hij graag Honey horen.
2: Ja.
0: Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Inderdaad, een mooie suggestie. Een vraag aan jou, aan de andere kant. Wat kan hier nagedraaid worden?
3: Je

In de categorie gaan Honey en Ga met me mee en Vlieg de wereld rond. Dobbelspel van vandaag. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Dank daarvoor, Jannes bijvoorbeeld.

0: billetje voor het dobbelspel van vandaag. Markie, zo noemt hij zichzelf. Markie, die vraagt Roxy Dekker aan. Ja, echt. Dan is het Pieter vanuit Slootdorp. Goedemorgen, Henk Wijngaard met de Containersong. En ik hoor je denken, de Containersong-categorie gaan? Jazeker.
1: Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch bijbaan. Al gaan ze soms ook niet zo snel.
0: En eentje van zo goed als hetzelfde kaliber. Niet Markie, maar gewoon Mark, Mark uit Asten. Die gaat voor België van het goede doel. En dan hoor ik je denken, België van het goede doel?

0: Even kijken of we Peter aan de telefoon kunnen krijgen. Vanuit Zwartsluis, die ook een mooie doorgestuurd.
1: Goedemorgen.
0: Peter, goedemorgen. Alles goed?
1: Zeker.
0: Waar gaat de reis naartoe deze dinsdag, Peter?
1: Ja, we naar het werk, hè?
0: Ja, maar waar is dat?
1: Zwolle.
0: Zwolle, dat is nog even een paar kilometertjes vanuit Zwartsluis.
1: Ja, half uurtje rijden.
0: Ja, is dat goed te doen? Of denk je van, mooi, het was ook wel eens lekker dat ik op de fiets naar het werk kon?
1: Ja, zo af en toe. Ja. Wel de vrijdagmiddag.
0: Ja, dat snap ik. tuurlijk. Peter, we zoeken liedjes in de categorie gaan. Je hebt er een mooie bij bedacht. Wat mag het zijn?
1: We gaan met z'n allen naar de kloten. Stef Wekkel,
0: natuurlijk. Hey, fijne dinsdag. Succes in Zwolle, Peter.
1: Hey, dankjewel, hè.

0: Stef Wekkel, we gaan met z'n allen naar de kloten. En tot zover het dobbelspel van vandaag in de categorie Gaan. Leuke liedjes uitgekomen. Mocht je mee hebben gedacht, dank daarvoor. Bijna 8 uur, nieuws weer, verkeer is onderweg. En we draaien zo meteen muziek van Niels van MS Montreal.
1: En ik dacht,
2: hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
7: Dan ga je op zoek naar pallets?
8: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
9: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Bezoek onze mooie showroom in Apeldoorn.
10: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
10: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: Even zien daar.
1: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusen-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: En we gaan nog even...

0: met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
2: Een hele goede morgen. Het is 8:00 geweest op deze dinsdag 30ste van juni. Zometeen muziek van Nielson en Miss Montreal. Hun hoe gaan we draaien? Zoals beloofd, eerst de actuele situatie op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Ja, het is een vrij normale ochtendspits met de meeste drukte op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en die op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de alternatieve routes. En dan gaat het vooral om de A2 en de A4. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijden langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg met een 30 minuten vertraging. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zelfs een uur oponthoud tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar is een auto uitgebrand bij Wadenoijen. De vertraging vanaf Echtholt is 30 minuten. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda en de Moerdijkbrug, 14 kilometer file met 30 minuten vertraging. Dat komt door een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Er is een flitser bijgekomen op de A15 Europoort Rotterdam, bij hectometerpaal 46,6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Met zometeen de tip voor een ieder die langs de Duitse grens woont, want je kan nog even wat geld besparen.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nelson en Miss Montreal. Hoe zojuist bij Radio NL. De dinsdagmorgen, 11 minuten over 8. Goedemorgen. We zijn begonnen aan de laatste dag van juni alweer. Time flies, de tijd vliegt. En zoals gezegd, eventjes een tipje voor een ieder die in de grensregio woont. Grens met Duitsland, er is nog wat geld te besparen namelijk. Want de periode waarin de benzineprijzen in Duitsland tot zo'n 35 cent lager zijn dan in Nederland, loopt af. Morgen dan komt er een einde aan de tankkorting die 2 maanden geleden inging. Op 1 mei dit jaar verlaagde Friedrich Merz nog de accijns op brandstof met 17 cent. Wat toen direct ook wel te merken was in de portemonnee. Maar morgen verloopt dat. Het was een tijdelijke maatregel die de Duitse schatkist 1,6 miljard euro heeft gekost. Ka-ching! Hey. 1,6 miljard. Blijft dus wel een verschil van ongeveer 20 cent tussen Nederland en Duitsland. Dus het kan nog wel lonen, maar het verschil wordt iets kleiner. Andere zaken dan, ander nieuws voor deze dinsdag, de 30ste. Uiteraard houdt Nederland zich bezig met Oranje-Marokko. De wedstrijd die afgelopen nacht gespeeld is, 3 uur vannacht, waren er aardig wat Nederlanders die inderdaad de televisie aan hebben mogen zetten. En die dat dan ook hebben gedaan, die de wekker voor hun doen nog vroeger hadden gezet dan normaal gesproken. Zo was het ook in Huizen van Dijk zo. Ik had zelf de wekker om 2:30 vanmorgen. Dacht, ga ik gewoon even douchen alsof het normaal was. Alleen, ik heb 1 fout gemaakt vanmorgen. Ik heb ook mijn ontbijt genomen zo toen ik onder de douche vandaan kwam. Dus ik zat om 2:55, zat ik met mijn boterham op de bank. Ja, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar dat is klein leek natuurlijk als het daar dan bij blijft. Oranje, Marokko. Het is Marokko dat verder mag gaan. Aankomende zaterdag spelen ze tegen Canada na een penalty-serie dat voor ons mislukt was. Goed, kunnen wij ons gaan richten op Engeland. Niet omdat het met voetbal te maken heeft, maar omdat we jou namelijk naar Newcastle kunnen gaan sturen. Deze hele week maak je in elk programma kans op een reis daar naartoe. Zo richting de kerst, dan heb je een cruise die van Nederland die kant op gaat. Je hebt nog een dag in Newcastle en je hebt ook artiesten op de boot. Met Jeroen van Zels, Rutger van Barneveld, Robert Pauwels, Belinda Kienaar en Stef Ekkel. Kan jij de kant op gaan? Die kant op gaan? Als het je wat lijkt en je wil er kans op maken, dan stuur je nu een bericht via de app met daarin Newcastle. Dat is voldoende. Kom je in de uitzending, dan win je sowieso een koffer. Hé, dat heb je even lekker meegenomen. En je bent genomineerd. Kan het er zo zijn dat je vrijdag dan daadwerkelijk ook nog een keer gebruik kan gaan maken van die koffer.
1: Hij maakt je wakker.
0: Nou, hé. Hey.

0: ga zo meteen eens even bellen met iemand die dus Newcastle instuurt via onze app. Even kijken hoe, wie, wat, waar en waarom. Dat is natuurlijk ook het mooiste. Anders dan vandaag de geboortedag van André Hazes. Hij zou deze dag, dinsdag 30 juni 2026, 75 jaar oud zijn geworden. En heel even met een paar cijfers achter elkaar te komen. En ja, normaal gesproken draaien we het niet in het ochtendprogramma vanwege het tempo. Maar eigenlijk is dat heel erg raar, want het is wel heel mooi. Extra muziek van Hazes vandaag op zijn geboortedag.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

zullen ze zeggen, die Hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen.

0: Robert van Emert en Donnie. Ploppere plop. Mo, bent dat nou bij Radio NL? We gaan even bellen voor een tripje naar Newcastle. Ja, kan je namelijk winnen hier deze week. In elk geval een nominatie in elk programma. Komende vrijdag dan gaat de weekwinnaar eruit bij Ivo. En die sturen we dan daadwerkelijk die kant op. Ja, niet dat je nu met lege handen naar huis gaat als je gebeld wordt. Je wint sowieso een reiskoffer. Nou, ga maar even nadenken. Dat is ook niet zomaar wat. Een beetje reiskoffer. Moet je ook wel aardig in de buidel tasten. Dus even kijken of diegene aan het einde van de week dan ook zeker weet dat hij gebruik mag gaan maken van het koffertje.
1: Goedemorgen met Cornelis.
0: Cornelis, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Waar bellen we naartoe, Cornelis?
1: Op het moment bellen we nu naar Nijmegen.
0: Nijmegen, als ik over de brug weer mijn stad binnen. Is dat ook jouw woonplaats in Nijmegen?
1: Nee, zeker niet. Ik ben aan het werk.
0: Oh, hij zegt ook zeker niet. Je wil daar ook niet wonen?
1: Nee.
0: Hoezo? Waar kom je wel vandaan dan?
1: Uit Groenlo.
0: Groenlo! Ja, goed. Eenmaal Achterhoeker, altijd Achterhoeker, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Hey, we hebben deze morgen wat moois weggegeven. We hebben een koffertje in de aanbieding. En die koffer die kan je misschien later dit jaar nog wel gebruiken. Want er staat namelijk 27 tot en met 29 november, hè, dat is richting de kerst, staat er een cruise gepland naar Engeland, naar Newcastle. Ooit al eens geweest?
1: Nee, nog nooit geweest.
0: Nog nooit geweest. Nou, kijk, dat is dat in ieder geval een dingetje, dat een vinkje achteraan die we kunnen gaan zetten, want... Ja, jij maakt dus kans om daar naartoe te gaan in elk geval, Cornelis. Cornelis uit Groenlo, want jij wint die koffer, die sturen we naar je op. En misschien dat je vrijdag de weekwinnaar bent, dan ga je dus op cruise met alles en iedereen.
1: Nou, kijk eens aan, dat had ik een mooi nieuws. Bedankt.
0: Ja, nou, dat dacht ik. Cornelis, klein beetje enthousiast, Cornelis. Nog even één keer, dan nemen we dat even op namelijk. Nog even, joe!
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, daar kunnen we mee doen. Inderdaad. Hey Cornelis, 27 tot en met 29 november. Aan boord twee avonden feest. Rutger van Barneveld, Stef Ekkel, Belinda Kienaar en meer natuurlijk. Als er dan één artiest is die we dan even moeten draaien, dan kan het bijna niet anders dan Rutger zijn met zijn zwoele zomernachten.
1: 100%.
0: Precies, dat dacht ik. Veel plezier daar in Nijmegen in elk geval. Ja. We kunnen bellen met de maan alsof ze naast elkaar staan, maar een verbinding met Nijmegen is er niks bij. Cornelis, bent u daar? Over.
1: Ik ben hier.
0: Ach, kijk eens, hij doet het weer. Echt gelukkig.

man die eigenlijk niet eens meer afgekondigd hoeft te worden. Want wat een enorm succes heeft hij met de zwoele zomernachten. En ja, het is bizar, want het lijkt wel alsof de ene hit het succes van de ander gewoon ook daadwerkelijk kan overstijgen. Dus de vraag is bijna, wat komt hierna? Maar goed, we zullen het zien. We hebben in elk geval de allereerste voor deze dinsdag die kans maakt op een trippie naar Newcastle, zojuist bekend kunnen maken. Zometeen bij Teken, nieuwe ronde, nieuwe

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl.

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hé, jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Kruis.nl en DFDS.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
10: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Het weer van vandaag en komende dagen. Het is vandaag best wel prima. Sterker nog, eerder vanmorgen hebben we het zelfs een mooie dag genoemd. Iets wat we al een tijdje niet meer in de mond durven te nemen, omdat het toch wel erg warm was. Vanochtend al vrij veel zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking een klein beetje toe. Vanmiddag blijft het afwisselen tussen zon en wolken. Temperatuur loopt uit 1 van zo'n 20 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten van het land. Morgen kleine kans op een druppie, dan ongeveer 23 graden. Daarna gaat het richting een graadje of 25 en daar blijft het dan ook wel even bij. Volgende week maandag wordt het weer wat warmer. Althans, dat zijn de voorspellingen en dan zullen we rond de 27 blijven gaan zitten. Gaan we nu eerst naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest na de overwinning op Oranje ook in Rotterdam voorbij. De politie heeft de Westkruiskade schoongeveegd en 4 mensen opgepakt. Jongeren wilden niet weg toen de politie dat zei. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK had. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij er niet te diep op ingaan. Maar Nederland mag er niet in de eerste knock-outronde uitvliegen, zei hij. En voor de 2e keer in een week is er iets ontploft bij een Pilatenstudio in Zevenaar, meldt Omroep Gelderland. Ruiten zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten.
13: Oké. Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB Wijnand. Goedemorgen.
15: Goedemorgen Lars. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we eigenlijk alweer gehad. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Ja, de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en die op de A44 bij Sassheim veroorzaken wel veel extra drukte op de alternatieve routes. Zoals de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 1 uur extra reistijd. Boven Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Daar is de vertraging 1,5 uur. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en de afrit Oud-Beijerland, 1,5 uur vertraging. En op de A35 Enschede richting Almelo tussen Enschede en Hengelo-Zuid, 5 kilometer met 1,5 uur vertraging. Daar ligt glas op de weg, dat wordt nu opgeveegd. De linkerrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,3.
13: Mijn dan dankjewel, tot de volgende keer weer.
15: Joe, graag gedaan, tot de volgende keer.

van dinsdag 30 juni, 6:30. Goedemorgen. Met nu het nieuwste liedje van Kido van der Graaf. Ciao, doe je adios.

Gods for the night. Daarvoor Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. We zijn met z'n allen uiteraard heel verschillend van elkaar, maar toch hebben we ook best wel wat dingen gemeen. En daar is het volgende volgens mij wel één van. Hoe erg je iets gemeen kan hebben, maar toch nog wel verschillend kan zijn. Neem je terug naar heel wat jaren geleden. Openbaring voor de heer Van Dijk. Wij hebben namelijk bij ons in de familie zo onze eigen woorden. En dat is uitstekend voorbeeld. Champignons of paddenstoelen. Die gaan bij ons namelijk al jaar en dag, echt zolang dat ik me kan herinneren, onder de naam rubberdoppen. Zo noemen wij altijd al champignons. En dat was dus blijkbaar iets bij ons uit de familie vandaan. Wist ik eerst zelf ook niet, totdat ik inderdaad ergens een keer kwam te eten. En ik moest zelf die dingen, die moest ik niet hebben toen. Ja, doe dat maar zonder rubberdoppen. Nou goed, dat was een openbaring voor mij dat het niet iets algemeen Nederlands was, rubberdoppen. Maar dan komen we terug bij het feit, we kunnen allemaal heel veel dingen gemeen hebben, terwijl we toch zo verschillend zijn van elkaar. Want bij jou en de familie zitten er ongetwijfeld ook zelf verzonnen woorden voor dingen die daadwerkelijk wel bestaan. Dus wat dan voor ons zeg maar de rubberdoppen waren, zetten we even in de vraag van vandaag. Wat is dat bij jou? Wat is bij jou zo'n woord dat eigenlijk bedacht is in de eigen familie? Of misschien, als we het een klein beetje breder mogen pakken, wel uit de regio. Of dat het ergens uit een dialect vandaan komt. Dat soort zaken. Daar zijn we even benieuwd naar. Zetten we in de vraag van vandaag. Wat kunnen we in de lijst zetten naast rubberdoppen en champignons bijvoorbeeld? Laat het even weten. Gaan we er zo meteen even een inventarisatie van maken. In de tussentijd de teddybeer van Sandy.

0: wat voor alternatieve benamingen gebruiken jullie voor gewoon bestaande woorden?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Naar aanleiding van de rubberdoppen en de champignonnen. Dat was bij ons, de champignonstof was bij ons in de familie een ding namelijk. Totdat ik ergens stond en ik zei dat ik een gerecht wilde zonder rubberdoppen. En de glazige ogen naar me gekeken werden, zeg maar. Bericht van Jacqueline, goedemorgen. Tuinbonen, dat zijn bij ons zweetsokken. Groeten vanuit Gorkum. Marco uit Halsteren, opa Buitendijk, dat is opa van Marco neem ik aan. Nog gevlokt in de stad, vlokken. Dat is zoenen schuine streep tongen. Ja, dat is mooi inderdaad. Henk uit Volendam, in plaats van daar word je ziek van, zijn mijn pa altijd, krijg je de griebel van. Ergens anders nooit gehoord. Champetjoempe is in de familie van Laura uit Steenwijk tandenpoetsen. Dat is ook mooi. Sophia die gaat voor spruiten, die worden kalkendotten genoemd. Dopperten is in de familie van Martin fietskogels. Ja, en zo zijn er enorm veel combinaties van woorden die misschien ook wel gewoon aan elkaar geplakt zijn. Jan Beverwijk, Jan uit Beverwijk, die noemt kroephoek gewoon broekhoest. Dus ja, mooi om te vragen ook. Eens even gaan kijken of we contact kunnen brengen met... Of we Egbert aan het lijn kunnen krijgen. Of we onszelf daarmee in contact kunnen brengen. Egbert, goedemorgen.
2: Hey. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent op de radio, Egbert.
2: Oh, leuk.
0: Ja, hey, over zelfbedachte woorden. Wat hebben jullie in de familie?
2: Wij hebben het woord sprutser in de familie.
0: Hoe? Sprutter?
2: Sprutser.
0: Sprutser. En dan kan ik me bedenken dat het iemand is die iets fout doet of zo.
2: Nee, sprutser, dat is een ander woord voor appelboor.
0: Maar waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, ik heb geen idee. Mijn moeder die kwam er vroeger mee aanzetten met het woord sprutser. En dat hebben wij ze overgenomen.
0: Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat rubberdoppen logisch is, zeg maar. Alleen daar kan je nog wat bij voorstellen. Want ja, goed, dat heeft er misschien wel wat van weg. Maar sprutser en appelboor, wat is dan de link?
2: Ja, die kan ik tot hedendaag zelf ook nog niet helemaal leggen.
0: Maar goed, sprutser, dat werd bij jullie heel letterlijk genomen.
2: Ja, zo letterlijk dat zelfs mijn zusje dat woord invulde op haar examen.
0: Heel goed. Deze gaan we onthouden. Sprutser is een appelboor. Egbert vanuit Leeuwarden, dankjewel.

fantastisch. We kunnen hier nog wel ooit een keer een aflevering van houden. Woorden die we ooit zelf hebben bedacht. En ter vervanging gebruikt worden van gewoon bestaande woorden. Hè? Van pjaanpak tot bonenhutsenfluts. Dat komt allemaal net nog even binnen. Annemiek, bonenhutsenfluts, de bils, gewoon de bonenschotel. En Karin vanaf Ter Schelling, die noemt een pjaanpak de pyjama. Ja, hier kunnen we ooit nog wel een keer wat meer mee gaan doen. Maar de tijd dringt. Het is 4:09. Zometeen, ja, je moet het hem toch nageven. De winnaar van de WK-pool van Radio NL. Tikken, die mag hier zometeen werkje uitvoering uiteraard. Morgenochtend 6:00 dan melden we ons weer. Sluiten we hem af met Danny de Munk.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop, hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun cryptomunten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
11: Maak je klaar voor een fantastisch begin van jouw zomervakantie. Met het gezelligste feest van Flevoland.

0: zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: Iedere donderdag koopavond.
1: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
16: 9:06 voor de dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen. Dit is een nieuwe werkeruitvoering. Wij gaan naar de ANWB en daar zit Wijnand Zwaan deze ochtend. Wijnand, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Teken. Ja, de dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste staan nog op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Daarbij moet ik wel aantekenen dat de afsluitingen van de A27 en de A44 vanwege werkzaamheden veel extra reistijd opleveren op de alternatieve routes. Zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier extra reistijd. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein. Nu 3 kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een 30 minuten vertraging in 5 kilometer file. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem is nog een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. Het oponthoud is daar nu 20 minuten en er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt geflitst onder meer op de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 45,5.
16: Dankjewel Wijnand voor dit moment en dan spreken we elkaar na 10 nog een keertje.
17: Ja, dat gaan we doen. Tot zometeen.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja hoor, we kunnen beginnen tot aan 12 uur. Veel muziek tijdens je werkzaamheden. En die muziek gaan we nu draaien van Zino Graus, favoriete kroeg.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Niemand minder dan Vincent, een geluksmomentje. Afgelopen vrijdag was hij bij ons op de zomertour. Het was laat in de avond, een van de allerlaatste optredens van die vrijdagavond. En toen deed hij Dice ook, het geluksmomentje. Nou, dat geluksmomentje, dat bleef vannacht een beetje achterwege. Ja. Klaar voor de start, zittend voor de televisie. En dan zie je dat de wedstrijd begint. Nou, de rest is geschiedenis. Toch gelukkig de 1-0. En dan denk je van, zou het dan toch? Tot die 1-1 viel. En toen werd het allemaal wat minder. Klaar, over en uit. En door met de orde van de dag. Ja toch, ja. Het is jammer, maar het is zo.
1: Je hoort de leukste liedjes. Al jouw favorietjes. Teken draait ze hier en speciaal voor.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik

zingbaar natuurlijk, want dit is een hit met hoofdletters. Arne Jansen en Zeven Brieven met daarbij die prachtige clip zoals die is opgenomen op de zee. Een groot zeilschip en daar is hij, de kapitein. Over schepen gesproken, later deze uitzending maak je weer kans op een hele mooie prijs om die cruise aan het einde van de week te winnen naar Newcastle. Maar daar gaan we straks over bijpraten, later in werk en uitvoering. Nu tijd voor nieuwe muziek.

0: En dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
4: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
5: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
4: Prachtig!
5: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
7: Woninginrichting Hans Jetstra.
6: Buitenvaart Hoogeveen.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
18: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De week

winnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radio.nl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: crazy.
1: En dat is inderdaad de titel van de plaat. Je maakt me crazy. Het is 10:50 op deze dinsdagochtend. Toch nog wel wat berichten die in de app binnenkomen over het voetbal. En ook jammer, schrijft Desiree bijvoorbeeld. Oh, jammer dat de dikdakkersactie nu voorbij is. Ja, daar komt dan ook een einde aan. We waren vol goede moed gisteren om te zeggen van joh, als jullie alsnog naar Houston gaan, zullen wij er zeker alles aan doen om hier de actie voor te zetten. Maar halverwege de verlenging, toen werd er al wat heen en weer gehept onder de dikdakkers en met mezelf. En toen hadden we zoiets van, als dit maar goed komt en straks strafschoppen. En na afloop van de strafschoppen was het, jongens, bedankt voor de mooie actie. Op naar een volgend leuk iets. En toen hield het ook op. Dus wat dat betreft, geen rondje meer met de cabrio door Nederland. Dat zit er dan ook op. Pim die schrijft hier ook nog, jammer, maar helaas, we gaan gewoon de dinsdag tegemoet.
0: Zo is het.
1: Ja, vind ik goede woorden, Pim. Dankjewel. Zorgen wij weer voor vrolijkheid met Nederlandstalige muziek van Richelle.

En inderdaad, dat is de titel van de plaat. Are You Ready For Loving Me? En zo zaten ze er in die tijd allemaal achter elkaar. Just Say Hello, A Man With A Mission. Are You Ready For Loving Me? Noem ze allemaal op. Klassieketjes, zo mogen ze toch omschreven worden. We gaan de zee op. Het is een keuzemomentje. Je zit op die school en er wordt er gevraagd, wat wil jij later worden? En dan wordt er gekozen voor zeeman. Luister maar. Dit is Ancora in werk en uitvoering.

had ik jou maar nooit gezond. En er zit meer materiaal aan te komen, zoals dat al zo mooi heet. We hebben vrijdag even kort met elkaar gesproken tijdens de zomertour. En er zijn allemaal plannen, mensen die hele mooie ideeën hebben op muzikaal gebied. Dus wat dat betreft een talentje voor de toekomst waar we nog heel veel van mogen gaan verwachten. En die verwachtingen zijn hoog en die gaat ze ook waar maken. Zit daar maar niet over in.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
7: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusen-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
8: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Ja.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: Te zien daar.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
6: Bouwcenter Concordia.
5: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij
7: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hoogeveen. Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
12: Het is bijna 5:05 en dat betekent uurtje nummer 2 van werk en uitvoering. Halverwege dat tweede uurtje, dan is er altijd ruimte voor 3 verzoekjes. En vandaar nu even de attentie voor degene die graag een verzoekje gedraaid wil hebben. Laat het even weten in de app. Wat kunnen we voor je draaien? De naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En mocht er een speciale gelegenheid zijn, een reden om het liedje te moeten draaien, dan horen we of lezen we dat ook heel graag van je in de app van Radio NL, zodat we ze straks kunnen gaan draaien in de 3:30. Eerst gaan wij kijken naar het verkeer en dat laten we over aan de professionals, want Wijnand Zwaan zit deze ochtend bij de ANWB en die weet precies waar het langzaam rijdt en stilstaat. Wijnand, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Teken. Ja, zo is dat. Want we zien een oplossende ochtendspits. Toch loopt het her en der nog wel een beetje vast. Vooral door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en op de A44 bij Sassenheim. Die wegen zijn dicht en je staat daar nog stil op de omleidingsroutes. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knoop Deil en de afrit Everdingen 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Lang is ook nog de rij op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Roelof Arendsveen 16 kilometer met een half uur vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein 6 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur oponthoud. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Achteraan die file staat ook nog file op de A59 komend vanuit Den Bosch tussen Os en knooppunt Paalgraven met nog eens een half uur oponthoud. Dus verkeer van Den Bosch naar Nijmegen kan het beste omrijden via de A2 en de A15. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij hectometerpaal 6,2 en ook op de A12 Utrecht Den Haag bij 57,7.
12: Wijnand, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keer.
13: Zo is dat, tot straks.
12: Tot zo.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Zometeen hebben we muziek van Suzanne Freek met Blauwe Dag. Maar eerst gaan we die zomernacht in. En dat doen we samen met Marco de Hollander.
14: Dit is de muziek van

hebben natuurlijk zoveel mooie liedjes uit. En kort geleden werden die massaal meegezongen natuurlijk in de dagen dat ze in de Gelderdoom stonden. 10 avonden, gewoon volle bakken met een schitterend concert. Alleen wat is dan de leukste? En gisteren hadden wij hier met een aantal mensen, hadden we het ook over muziek en ook over de muziek van Suzanne en Freek. De een heeft er wat meer mee dan de ander. De ander riep, ja, ik vind dat een goed liedje, dat. En toen kwam deze ook te sprake. Ik zei, Blauwe Dag is voor mij een van de allermooiste. Waarom? Geen idee. Misschien heeft dat wel te maken met dat mooie stukje accordeon aan het einde, dat je dat misschien niet in dit liedje verwacht. Het clipje erbij, het zorgt voor een sfeertje. En ik denk dat dat het juiste is. Erg mooi, Suzanne en Freek en Blauwe Dag. 13 minuten over 10, uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. Daar gaat-ie.

De een West van achteren, de andere Hammond van achteren. En dat maakt het samen Give a Little Love van de beide mannen. Een gigantische grote hit toen de tijd. En nog steeds als je deze dan zo hoort, en we hebben het al eens vaker gezegd, het is eigenlijk nog steeds van toepassing. Als je gewoon met z'n allen wat meer liefde geeft, dan wordt de wereld een stukje beter en een stukje vrolijker. En het klopt, dat is echt waar. Wij zijn druk aan het googeloeren wat er allemaal in de app binnenkomt, om zo meteen een keuze te kunnen maken voor de 10:45. Nou zag ik al de nodige liedjes voorbij komen. Dus wat dat betreft is de keuze reuze. En je hoort ze zo meteen iets na 10:30. De 3 op verzoek.

Iedere keer als je dit liedje draait, dan kijk je ook even van... oh ja, dat heeft ze nog gezongen, dat heeft ze gedaan, dat heeft ze gemaakt. En als je de kans krijgt en je kan haar ergens zien optreden in het land... doe dat dan. Dat is een tip van mij. Echt, want het is een waanzinnig goede zangeres. Rusja Kot hoorde jij hier in Werk en Uitvoering en Hartslag. Terwijl ik in de app kijk dat er nog steeds berichten binnenkomen. Dat gaat goed. Zometeen hoor je ze, de 3:30. Eerst is het tijd voor de grootste hit van dit moment. Want de lijst van 30 gaf afgelopen weekend aan... dat hij voor de 10e achtereen volgende week op de hoogste positie stond. Ik heb het over Justin de Wild. Dit is Cheerio.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bestratingsmaterialen nodig? Waszink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op waszinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
3: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
2: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Waszink Binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Zie ook waszinkbinnenvloeren.nl.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina.

0: betere morgen.
1: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
2: 3:30. We hebben het al meerdere keren benoemd vanochtend dat er weer ruimte is voor die drie verzoekjes. En inderdaad, daar is men zaal gehoor aan gegeven. Dan is het altijd lastig om keuzes te maken. Maar ja, het moet gedaan worden. De gelukkige in dit geval is Sam van Hoven. Die schrijft, zouden jullie Stille Willy willen draaien voor de 3:30? Groetjes van de Metselploeg vanuit Herengewaard. We gaan terug in de tijd met een heel mooi liedje. Luister mee.
3: De 3:30. Nummer 1.

0: Hitje nummer 2 in de 3.5-11 was van Monique Smit. En blijf je vanavond aangevraagd door Delano. Die schrijft erbij: graag voor de 3.5-11 Monique Smit. Blijf je vanavond speciaal voor mijn collega Martijn, die hiernaast de badkamer aan het maken is. Hij is namelijk fan van Monique Smit. Leuke meid, staat erachter. Dus bij deze doorgegeven en gedraaid.
1: De 3.5-11.
0: Blijft er nog één over en eigenlijk gaan we er 2 doen. Want die andere die hebben we er gewoon even aan vastgeplakt. Die komt van Wesley, die schrijft: goedemorgen teken vanuit Spanje. Heb je voor ons ook het liedje van Mart Hoogkamer? Groetjes vanuit Spanje van Wesley, Mike en Renate. Nou, dan wordt dat even een 3.5-11 met bonus. Zullen we dat doen? Gewoon met 4 liedjes. De officiële, de derde, die komt van Luc. En die schrijft: zou iets van Rowan Hez willen draaien voor de 3.5-11? We zijn hier met 3 Limburgers in Leidschendam speeltoestellen aan het plaatsen. En dan kunnen we ze hier even laten horen dat we Limburgers zijn. Vind ik een goede optie. Keihard meezingen en de radio daar heel hard aanzetten. Gaan we een hele mooie van Rowan Hez voor jullie draaien. De neus omhoog.
1: Nummer 3.

De Hollandse Nieuwe deze week die staat op naam van Jeffrey Hees en Loco. En volgende week woensdag, ja, goede dingen doen. Aankomende woensdag, dat is morgen dus. Dan hebben we Wesley Klein te gast in de studio. En volgende week woensdag is Jeffrey Hees hier. En dan zullen we het uitgebreid hebben over deze plaat en het succes van de Hollandse Nieuwe Loco. Maar afgelopen donderdag al live kunnen horen op de zomertour. En daar werd hij al meer dan goed ontvangen. Dus deze die gaat de hele zomer goede dingen doen. Ik kreeg net al wat vragen in de app. Hoe moeten we meedoen aan het spel met de cruise? Nou, dat ga ik je zo meteen na 11 uur uitleggen. Want in het volgende deel van Werk en Uitvoering maak je kans op zo'n trolley. En dus ook je naam op de lijst. En mogelijk zelfs op de passagierslijst. Dan ga je in november meegevaren met de cruise en een aantal artiesten. Dus dat straks allemaal in het derde deel van Werk en Uitvoering. Tot aan het nieuws van 11 uur hebben we Erik van Klinken voor je met Stop die Trein.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: U spreekt met de firma Veldwijk.
6: Ja, hallo, met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
5: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
6: Oh, en hebben jullie ook een website?
5: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
6: Jij verdient een prijs.
5: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met hun pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
16: Voor een fantastisch begin van jouw zomervakantie. Met het gezelligste feest van Flevoland.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Zegt buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
2: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
1: Prachtig!
2: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10.

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
6: Deel 3 alweer van Werk en Uitvoering met zometeen kans op een hele mooie prijs. Ik ga je zo meteen uitleggen wat je daarvoor moet doen. Maar eerst gaan we kijken naar de situatie op de Nederlandse wegen. Hoe staat het ervoor? We kunnen het vragen aan Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Teken. Nou, het staat er op zich best goed voor. Op de meeste plaatsen kun je nu goed doorrijden. Dat neemt niet weg dat het hier en daar nog wel wat langzaam rijdt. En dat komt vooral door de werkzaamheden aan de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Nou, die weg is in beide richtingen dicht. En dat merk je op een aantal plekken. Op de A27 vanuit Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel 7 kilometer met 5 tot 10 minuten tijdverlies. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, zo'n 10 minuten vertraging tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef in 8 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Er wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen bij hectometerpaal 235,2. A6 Lelystad-Muiden bij 62,4. En op de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
6: Wijnand, dankjewel voor dit moment en dan heel graag tot de volgende ronde.
7: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
6: Jo, hoi.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Er staat weer zo'n hit voor je klaar die inmiddels door heel Nederland wordt meegezongen. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

En ook deze mag bestempeld worden als het feest der herkenning. Grote hits van The Cats verwerkt in een hele mooie medley als Cats Forever. En ze werden bezongen door Next One. En daarmee werd het bijna 11:15 voor de dinsdagochtend die van 30 juni. Ik zei al, we gaan je het derde deel van Werk en Uitvoering bijpraten over de actie die wij momenteel hebben. Ja, dat is leuk, want van 27 tot en met 29 november gaat er een cruise van Nederland naar Engeland, naar Newcastle om precies te zijn. En aan boord is het 2 avonden feest met bekende Radio NL artiesten. Zo zijn daarbij Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Jeroen van Zijlst en ook Robert Pauwels aan boord van het schip. Dat feestje gaat gevierd worden en misschien kan jij erbij zijn. Mocht je mee willen, dan heb je vanaf dit moment de naam Newcastle in de app van Radio NL. Doe je dat, dan bestaat de kans dat ik jou straks ga bellen. Neem je op en zit je in de uitzending, dan ga je in ieder geval naar huis met een koffer. Zo'n prachtig mooie reistrolley, zoals het er zo mooi heet. Helemaal in de stijl van deze actie van de muziekreis. En dan kom je op de lijst te staan. En aankomende vrijdagavond in het programma van Ivo Pasveer zullen er precies 25 namen op die lijst staan. En één van die 25 krijgt 2 tickets om mee te kunnen varen van 27 tot en met 29 november. Met de cruise naar Newcastle. Hoe mooi kan het zijn? Vanaf dit moment een 30 minuten lang appen. Newcastle in de app van Radio NL.

gehoord. En waardoor de werkzaamheden allemaal net even wat makkelijker gaan. Want je staat mee te zingen, je staat mee te neurien. En daar worden de mensen blij van. En Wolter die zorgt ervoor dat het textueel allemaal klopt met Roet du Soleil. Het is 11:57. Zometeen het uitgebreide weerbericht. En we gaan straks natuurlijk bellen met één iemand die het woord Newcastle heeft ingestuurd. De naam Newcastle, want daar gaat de trip naartoe in november. En jij kan erbij zijn als je vanaf dit moment blijft sturen. Newcastle in de app van Radio NL. Tot aan het weerbericht hebben we een liedje. Ja, wat eigenlijk ook weer tot de positiviteit behoort. Ik bedoel, als je zingt, ik voel me goed vandaag, dan zit het goed met je. Hier is de topzangeres Dana Winner.

0: winstgevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelflevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jetstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
9: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
8: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
10: Kruidvat,
6: naar de
10: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen Muziek. Ziekreis.nl en DFDS.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
17: Radio NL.
18: Weerbericht. 1 minuut over 11:30 hebben we het weer voor je. Het is vandaag een afwisseling van zon en wolken. Blijft op de meeste plaatsen vandaag wel droog. Middagtemperatuur komt uiteen tussen de 21 graden aan zee... tot 26 in het zuidoosten van het land. Staat erbij weinig wind. Kijken we verder naar voren dan vanavond en vannacht... dan zijn er perioden met zon in de eerste uren van de avond nog. En het blijft op de meeste plaatsen droog. En ook voor vannacht geldt dat het droog blijft en weinig wind. Dat is het weerbeeld voor wat we nu hebben. Ideaal toch? Het hoeft ook niet altijd 30 graden te zijn, mensen. Nee, toch? 2 minuutjes over 11:30. Dit is muziek van Harte 10. De klok van de toren.
19: De straat

het leuke daarvan is, dat die kreet in het liedje, hè, dat doet een wop, wop, woppa. Je hoort iedereen erover en ja, ze wordt er ook zelf over aangesproken. Dat was eigenlijk na 2 dagen dat wij het liedje draaiden al het geval. Toen zijn we op vrijdag begonnen met het draaien van de plaat. En op zaterdag liep ze door de supermarkt. En er was iemand die zei, Corrie, ja, wop, wop, woppa. Ja, dat is toch geweldig. Dat is de kreet die bij dit liedje hoort. Er hangt iets in de lucht, Amore. Kort geleden de Hollandse Nieuwe hier op Radio NL van Corrie Konings. En Corrie gaan wij deze zomer zeker nog begroeten op een van onze evenementen. Daar zullen wij de komende dagen meer duidelijkheid over naar buiten brengen. Komt helemaal goed. Wat ook goed komt, is dat wij zometeen iemand gaan bellen voor de Newcastle-trip waar we het over steeds over hebben. En als ik dan nu kijk, heb je nog exact, en dan komt-ie, 4 minuten en 11 seconden om Newcastle in te sturen via de app van Radio NL.

Was leuk om afgelopen vrijdag weer eens even bij te kunnen praten met Danny de Munk. Want hij was een van onze gasten op de zomertour in Assen. En altijd gezellig. En hij bruist nog altijd van de energie. Als hij dan het podium op moet, dan moet het hele podium benut worden. Nou, daar stond best een podium waar u tegen zei. Maar alle hoeken werden benut om het feestje te vieren, meedansen. En natuurlijk het publiek uit volle borst, de grote hit. Ik voel me zo verdomd alleen me mee te laten zingen. Over grote hits van hem gesproken. Dit was er een van Mijn Meisje. Het is de hoogste tijd om een belletje te doen. Deze week de actie, zoals gezegd, om kans te maken op een reiskoffer, een zogeheten mooie trolley. Die win je in ieder geval mocht je in de uitzending komen naar aanleiding van onze oproep. En dan kom je meteen ook op de gastenlijst te staan. En aankomende vrijdagavond in het programma van Ivo Pasveer, dan zal één iemand gebeld worden. En die persoon die gaat vanaf die gastenlijst, die krijgt dan daadwerkelijk twee tickets om mee te varen van 27 tot en met 29 november naar Newcastle. Dat doe je dan samen met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Jeroen van Zelst en Robert Pauwels om Newcastle te bezoeken. En in die periode loopt het richting kerst. Dus ja, gewoon even volledig in de kerst weer een dagje Newcastle meepakken is natuurlijk altijd prettig. Nou, laat dat nou ook meteen het woord zijn wat je in moest sturen. Newcastle. En dat hebben heel veel mensen gedaan. We gaan er één van terugbellen.

0: Met Maas.
1: Goedemorgen, met Eke Wouda van Radio NL.
0: Hoi.
1: Hallo, is dit Inge?
0: Ja, spreek je mee.
1: Nou, dat is heel mooi, Inge, want ik had een appje voor jou. Tenminste, dat staat hier in het scherm. Dat is het geselecteerde appje als het gaat om onze actie rondom de cruise.
0: Ja, dat klopt.
1: En jij had zoiets een paar dagen op de cruise richting Newcastle. Dat lijkt je wel wat.
0: Ja, ik denk, laat ik eens een keer proberen.
1: Nou, zo is het. En bij deze is het een schot in de roos geweest, want gefeliciteerd.
0: Oh jee!
1: Je wint in ieder geval de trolley, de reistrolley. Met een beetje geluk mag je hem dan vrijdag ook alvast in gaan pakken. Want je komt op de lijst te staan en aankomende vrijdagavond... dan maken we de winnaar of winnaresse bekend. Wie krijgt de twee tickets om daadwerkelijk mee te varen met de cruise? Je maakt kans, maar in ieder geval heb je de koffer te pakken.
0: Oh, geweldig. Nou, leuk.
1: Dat dacht ik. Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: En dat betekent aankomende vrijdagavond tussen 7:30 en 9:00... goed naar de radio luisteren, want bij Ivo gaat het gebeuren. En dan zal de winnaar of winnares bekendgemaakt worden.
0: Nou, top. Gaan we zeker doen.
1: Helemaal goed. Dan wens ik je nog een hele fijne dinsdag... en heel graag tot de volgende keer.
0: Nou, dankjewel. Jullie ook. Okay. Een leuke uitzending.
1: Dankjewel. Dag Inge.
0: Yo, doei.
1: Hebben wij zo meteen nog twee liedjes voor je. Eén daarvan is van O'Gene, Veel Te Snel. Die gaan we zo meteen voor je draaien. En ik noemde net al even de namen die meegaan naar Newcastle. En deze man gaat ook optreden op het...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Sauna Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan vooi je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. Zeker 11 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: Super Zierdaai. Lucas
1: Outdoor in Wolvenga. De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
8: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dat betekent dat we je even meenemen naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier natuurlijk weer door een aantal partijen. Te weten AWB en Flitsmeister. Op de A12 staat een file tussen Arnhem en Oberhausen. Westervoort naar Zevenaar. De vetvoertuig staat daar eigenlijk 6 minuten. 3 kilometer staat erbij. En dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar ook 15 minuten aanschuiven. 3 over 3 kilometer. En ook de A37 voor de grens daar. Hetzelfde laken een pak. 5 minuten vanmiddag. En dat is daar tussen Holsloot en de grensovergang naar Meppen. Nou, dan de flitsers. Die heb ik ook. Op de A2 staan ze bij IJsden. Dat is het uiterste puntje van Nederland richting Maastricht. 268.6. En op de A4 staan ze bij Schipluiden tussen Schiedam en Delft bij 55.3. En ook bij Leinden zijn ze bezig op de A5. Hoofddorp, Badhoevedorp bij 6.2. In de polder ook actief een flitser op de A6. Lelystad Muidenberg bij 62.4. En op de rondweg van Amsterdam vaste prik ook. Hè. Nieuwmeer naar de Koentunnel 19.7. En dan nog bij Rotterdam, de A15. Ook daar vind je ze 44.8. En je wordt in de gaten gehouden bij Nieuwekerk aan de IJssel langs de A20 bij 40.2. Het is druk met die dingen, ook bij Soesterberg, Utrecht-Amersfoort. A28, hectometerpaal 9.7. In Friesland tussen Leeuwarden en Heerenveen bij Haskerdijken, daarbij 55.9 langs de A32. En dan de laatste, die vinden we bij Maasbree tussen Eindhoven en Venlo, langs de A67 bij hectometerpaal 63.1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Ja, we gaan eens even de hoofdstukken beluisteren van de nieuwe single van Raymond Hermans. Die heet In de Boeken. Goedemiddag trouwens. Hoi.
1: Dit is de muziek

Wesley Klein met zijn nieuwe single. Niet zo bij mij. Ja, het was een beetje zuur. Zaterdagavond was hij bij ons in Assen en toen zou hij gaan optreden. Maar ja, toen was die onweermelding. Gemeente, alles werd platgelegd. En toen kon hij niet doorgaan eigenlijk. Dat was wel heel sneu. En we hopen op een herkansing ergens in het land. Op een van onze feesten. Maar morgen dan zullen die mannen dat vast bespreken. Wesley Klein. En daarvoor de nieuwe van Raymond Hermans in de boeken. Ook zo'n knijter van een liedje. Dus welkom, je luistert naar Radio NL, waar we ook verzoekplaten draaien. Mocht je eentje weten, dan stuur het even door. Dan gaan we dat proberen te realiseren voor je. En sowieso komt de allerleukste muziek voorbij, hoor. Geen probleem. Een dagje van Melissa Smilda, nieuwe.

0: dat programma Leukste Meisje van de Klas van Jaap Jongbloed. Hè? Dat is zo leuk om naar te kijken altijd. Dus kleine Annabelle had er zo in gepast met haar profiel. Hè? Gedaan door de Paladijns. Je hoort het dat ik dat met respect uitspreek, want ja, die hebben natuurlijk heel veel liedjes gemaakt die later pas bij het grote publiek heel erg bekend werden, nu dus. En dat is wel, ja, dat is wel heel apart, toch? Nou, het is de day after, of eigenlijk de morning after, nee, de middag after eigenlijk, hè. Dus vannacht, ja, wat gebeurt natuurlijk daar in Amerika, of in Mexico bedoel ik. Ja, dat was, ik was om 4 uur wakker vannacht of zo. Ik denk, ik moet toch maar even kijken. Nou, jongens, wat ik daar zag, ik denk, hè? Ze vergeet iets. Ze vergeet iets. Zo'n mooi elftal. Hè? Jongens zijn goed bezig. Allemaal gemotiveerd. Maar ze vergeten iets. Weet je wat ze vergaten? Aan te vallen. Snap ik toch niet? Ja. Nou goed. Er wordt ook heel veel over geschreven, zie ik. Koeman die moet ook nadenken over zijn toekomst. Hij heeft niet direct ontslag genomen, maar hij zegt wel dingen op een rijtje te gaan zetten. Want hij krijgt de hele wereld over hem heen natuurlijk. Hè? Dat we zo defensief daar rondliepen. We leken Oostenrijk wel, man. Maar goed, hoe moet het nu verder? Ben je nu gelijk klaar met dat voetbal? Of zeg je van nou, ik blijf wel uitkijken? Want die vraag kreeg ik net even vanaf de redactie. Die zegt, hey, zal vragen eens even aan de luisteraars hoe zij dat beleven. Is het nu klaar? Zet je hem nu uit? Of ga je nu voor een ander land? Bijvoorbeeld voor Marokko? Zou zo kunnen. Of voor België? Of weet ik wel wie er allemaal nog in zitten? Ik noem maar wat. Laat mij dat even weten. Want dan, of zeg je, wat is jouw mening over het elftal? Over wat er, ja, over Koeman, over alles. Over voetbal. Nou, en we moeten natuurlijk nog even de mannen bedanken van de Diktakkers. Want ja, die waren echt bereid om naar Amerika af te reizen. Dat is natuurlijk ook een domper nu. Die gaan daar nu niet meer naartoe. En ja, die tv's die ze hebben afgeleverd, was natuurlijk een superactie. Dus ik wil hun liedje als dank daarvoor nog even draaien. En ik had al een appcontact met Anton van de Diktakkers vanmorgen. Die zei ook van ja, het is niet anders. En helaas, pindakaas. En de Diktakkers die stoppen ermee. Dus ja, dus dat is ook weer wat. En wat liefst hadden wij gezien dat ze gewoon wereldkampioen werden. Met de Diktakkers aan hun zijde. Maar dat mocht niet zo zijn.
1: Attentie. Willen alle passagiers.
0: Ik ga het nog één keer draaien en dan gooi ik hem in de hoek. Dan wil ik hem

Ja, ja, ik snap het, Gert van der Bent. Het is tegen je zere been aangeschopt, weet ik wel. Maar ik weet ook wel dat ze verloren hebben, natuurlijk. Ja, het was als dank naar de dikdakkers, hè, voor al die tv's die ze rondgebracht hebben.

0: Nog geen op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije

0: kozijnen van hoge kwaliteit.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
8: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Maak me nou niet gek. Lil Kleine.
1: En Samuel Welter natuurlijk. Hè. En Des. Die zit ook weer. Des. Is dat de verzekeringsmaatschappij of zo? Wat was dat? Rechtsbijstand? Zoiets. Oh nee, dat is met een S. Dit is met een Z. Sorry. Goed, over dat voetbal. P. Huibers uit Opheusden, die zegt... Nou, ik blijf gewoon kijken, hoor. Nou, Huibers, voor wie zou je dan zijn, beste P? Hè? Welk land dan? Of maakt dat niet uit? Henry uit Tolkamer reageert ook even op het relatie. Zegt, klaar ermee. Ik ga mijn dure MB's onderweg niet aan het voetbal meer verspillen. even zien. Rodi die heeft nog even een commentaar. Die zegt, ja, je kunt dat liedje van de Dikdakkers echt niet meer draaien, hoor, naar vannacht. Nee, dat klopt. Maar het was even als dank voor hun, weet je wel, voor de actie. Mark Rozema die zegt uit Groningen, welk WK? We zijn er helemaal niet geweest, man. Gewoon ontkennen en niet meer kijken. Over 2 jaar worden we gewoon Europees kampioen. Anita, die heeft ook wel even een statement hier. Een schop onder de kont moeten ze hebben. Vroeger ging je 110% voor de bal, maar tegenwoordig doet data het werk. Want als ze te veel meters maken, moeten ze rustig aan doen. Help voetenballen aan de flanken en fruitvoetballen. Oké. Even kijken, Rob Hendricks die zegt, nou, ik blijf het ook gewoon volgen. Hè. Minder spannend natuurlijk, maar we hopen nog wel mooie wedstrijden te zien. Nou, en zo gaat het wat door met de antwoorden. Leuk. En ik krijg dus van die redactie binnen de vraag van... voor welk land zou je dan verder gaan? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Maar daar reageert eigenlijk niemand op. Hè. Dus, hier, Andreas nog even. Die zegt een suggestie van Ronald Koeman. Hij kan altijd Dick Advocaat bellen voor tips. Haha, Johan en de Groothandel als Dick mijn hulp nodig heeft. Dat is een liedje. Ja, nou.
2: La la la la hey hey.
0: Ja, la la la la hey hey.
2: La la la hey hey hey.
0: Dit is op verzoek. Ik weet alleen even niet meer voor wie. Het zal wel voor Angelina wezen, denk ik, deze.

0: het zomerse ritme wat ze bedacht hebben deze plaat van Dean Sanders. Ik wil niet dat je gaat. Ga! Yo, morgen dan zal hij hier langskomen. Wesley Klein bij Teken om 11 uur. En om 2 uur zal Dean Sanders hier aanschuiven om te komen praten over het liedje. En over alles in zijn leven, zoals zijn ouders in Portugal. En ook over dat liedje Janna, hè, met die boot, wat we beleefd hebben. En natuurlijk meer dus over Dean Sanders morgen in dit theater om 2 uur. Goed, een verzoekje van Martine uit Houten. Hoi, ik ben samen met de hond Bo op stap geweest naar een park. En ik kom uit Houten en ik ben fan van mijn plaatsgenoot Mike. Mike Versteeg. Die heb ik ontmoet op een feestje en sindsdien regelmatig naar de optredens geweest. En hij heeft zelfs gezongen bij het 60-jarige huwelijksfeest van mijn ouders. En dat was super. Dus Martine is wel een fan van Mike Versteeg. En dan vooral van het liedje Hartslag van je Heupen. Ja. Het is allemaal zomerse knallers hier uit die speakers, hè? Maar ik moet straks ook nog even weer een ouderwets liedje hebben, hè? Dat hoort bij mij. Huisje bij de brug of zo, dat is wel
1: ik
0: even leuk.
1: Hier echt niet

Als je over de teksten nadenkt, dan kom je niet zo ver. De hartslag van je heupen zit aan hartslag. Ja. En we hebben een leuke actie deze week. Had je misschien bij de collega's ook al gehoord vanmorgen. Want wij mogen namelijk weggeven een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Ja, ja. 27 tot en met 29 november is dat aan boord. Twee avonden feest met Rutger van Barneveld, Stef Hekkel, Belinda Kienaar en meer. Je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Dat is natuurlijk al sowieso iets bijzonders. En ja, als je dit wilt winnen, dan is het nu zaak om Newcastle te appen. Het is moeilijk te spellen, dat weet ik, maar doe het goed, want dan val je op. Newcastle appen in de Radio NL app. En als je in de uitzending komt, dan win je sowieso een reistrolley. Dat is natuurlijk een mooie koffer. En de weekwinnaar die krijgt dus een plek voor twee personen aan boord van dat schip. Van dat cruiseschip of zo. Ja, het is niet echt een cruise, of wel? Het is echt een muziekreis eigenlijk. Dus heel mooi. En Robert Powels is erbij, hè? Die gekke DJ. En ook, hoe heet die? Jeroen van Zelst is er ook bij. En Rutger van Barneveld is erbij. Superleuk. Dus wat moet je doen? Gewoon even het woord Newcastle insturen. En dan kan het zo zijn dat je dus straks doorheen komt. En dan kom je in de grote bak. En dan wordt vrijdagavond, even zien, klopt dat wat ik zeg? Vrijdagavond bij Ivo. Ja, de weekwinnaar wordt vrijdagavond bij Ivo in het programma Dag in Dag Uit verkozen. Dus dat is de actie. Dus ik ga een koffer weggeven, sowieso. Dus wie, oh wie, laat me komen. En dan kun je die koffer vullen daar onderweg in Newcastle.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
6: klus, onze tools. Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
5: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook! Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Mooi van Ethos.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
1: Bouwcenter Concordia.
0: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
2: U spreekt met de firma Veldwijk.
3: Ja, hallo, meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
2: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
3: Oh, en hebben jullie ook een website?
2: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
3: Jij verdient een prijs.
2: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
0: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
5: Natuurlijk de Otterskooi.
4: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug staat voor de grens aan 6 minuten, 2 kilometer. En ook op de A20 Gouda, Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht, daar ook 7 minuten aanschuiven, 3 kilometer. En op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda, Prins Alexander naar Moordrecht, ook daar 6 minuten over zo'n lengte van 4 kilometer. Nou, nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt door Flitsmeister natuurlijk. Op de A2 staan ze bij Oudekerk aan de Amstel, 34.3. En bij Weert vind je ze ook op de A2 bij hectometerpaal 202.1. Op de A4 Berg op Zoom naar de Belgische grens, 235.2. En ook staan ze actief op de A5. Komt niet zo vaak voor, Hoofddorp, Bad Hoeverdorp bij Leinden, 6.2. En op de A6 bij Lelystad nog steeds 62.4. Ook even oppassen rondom Amsterdam. Op de A10 eerst bij 19.8 en dan nog een keer bij 25.0. En op de A15 staan ze ook op meerdere plekken rondom Rotterdam. Dat is bij 46.0 en 103.5. De A16 is ook vertegenwoordigd richting Breda vanaf België, 70.7. En een flitser bij Nieuwekerk aan de IJssel op de A20 bij 40.2. Dan op de 28 ook een paar. Eerst bij Hulshorst, dat is bij 59.5. En dan nog een keer bij Rauwveen, 105.2. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Haskerdijken, 55.9. En de laatste, die vinden we bij Oorlo. De A73 Venlo-Venray bij 61.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Arjan Veneman die werkt dagelijks op een kasteel, maar hij is geen ridder. Nee, hij is producer, maar ook zanger. Die laatste, die komt eraan.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: eigenlijk is het een heel triest verhaal dit in een heel vrolijk liedje. Hè? Zo kan het verkeren. Nieuw voor en ik kijk niet om. Van een liedje van weleer uit 1988. Heel veel, heel veel Newcastles hier binnengekomen, net als met de voetbal. Die acties gaan maar door bij ons, hè? Leuk, hè? Nou, ik ga in ieder geval, ik heb contacten gezocht. En ik heb nu, als het goed is, contact met Hilversum, met Chantal.
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoi, Chantal.
1: Hallo.
0: Ja, Chantal Bruinen staat hier. Kun je even iets over jezelf vertellen? Misschien wel even leuk.
1: Ik sta op dit moment bij een klant thuis. Ik ben 38 jaar. Ik ben voor mezelf aan het werk al 18 jaar als thuiskapster. En dat doet me heel veel plezier. Dus ik ben nu bij iemand in de buurt aan het knippen. En ik zeg, volgens mij word ik gebeld door de radio. Dus ik dacht, laat ik dat maar eventjes goed opnemen.
0: Ja, wat leuk, wat leuk. En had je de app al op je mobiel staan dan, op je telefoon? Of?
1: Nee, want ik hoorde de oproep. En toen dacht ik, ik moet een Newcastle appen. Ja. En daar moet ik wel een app voor hebben. Dus laat ik die gauw downloaden. Dus ik ben echt langs de kant van de weg, want ik kom ambulant bij mensen thuis.
0: Ja.
1: Ben ik langs de kant van de weg gestopt om gauw een appje te sturen. En op doorrijd gegaan naar de klant. En nu word ik teruggebeld. Dus ik heb de app speciaal gedownload voor deze actie. Want het lijkt me fantastisch om die muziekreizen te gaan doen. Want
0: ja, super leuk.
1: Eigenlijk in Turkije heb ik al voorbij zien komen. En het lijkt me zo leuk om dat eens een keer mee te maken.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik ga gauw appen.
0: Ja. En is dat moeilijk, die app downloaden? Nee, stel niks voor, hè?
1: Nee, een fluitje van een cent. Ik zou het iedereen aanbevelen. Ja. Want het is een. Ik heb gedrukt op installeren en hij was binnen een paar seconden was hij al gedownload. Dus dan hoefde ik alleen maar mijn gegevens in te loggen en gegevens in te voeren. En ik kon binnen no time die chat te sturen. Dus ik was gelukkig nog op tijd voor jullie actie en voordat jullie konden bellen, zeg maar. Ja. Dus ik ben heel blij dat ik.
0: Je bent er doorheen gekomen, Chantal. En ben je wel eens in Newcastle geweest, of niet?
1: Ik ben ooit een keertje geweest, ja, met Paul volgens mij nog. Ja,
0: hoe is dat daar?
1: Dat is
0: daar
1: heel
0: dan?
1: Lang geleden.
0: Hoe is dat daar?
1: Dat idyllische van Engeland is natuurlijk prachtig. Ja. En ik zou nu wel echt een paspoort moeten gaan aanvragen, mocht ik dat gaan willen, bedenk ik me ineens. Want nu kan je er niet zomaar meer naartoe. Dus dat moet allemaal geregeld worden, maar ik hoop dat ik dat mag gaan regelen.
0: Nou, zover, het is nog net niet zover, want je zit dus in de tombola, zeg maar. Vrijdagavond gaat Ivo iemand bellen en blij maken. Wat je wel hebt gewonnen, en dat is misschien ook wel leuk voor andere doeleinden, je hebt namelijk een prachtige trolley gewonnen.
1: Yay!
0: Ja.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Ik hoor het, ja.
1: Dank
0: leuk.
1: Jullie wel.
0: Ja. Dus we gaan alles noteren hier. En dan, dan kan het zo zijn, nogmaals, dat vrijdagavond moet je echt even bereikbaar zijn. Dan, wie weet wat er dan gebeurt. Je weet het nooit, hè?
1: Ja, en we wachten het rustig af. En ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: We houden het telefoon scherp in de gaten.
0: Goed zo.
1: In ieder geval heel erg bedankt voor de koffer. Ik ben echt heel blij mee.
0: En doe iedereen de groeten die je knipt, hè, vandaag.
1: Ja, zal ik
0: doen. Oké, dankjewel.
1: Ik ben bij deze.
0: Dag Chantal. Dag.
1: Fijne uitzending.
0: Ja hoor, dankjewel. Ja, over Engeland gesproken, over boten gesproken. Hè? Hoor eens, de ijskavoer komt voorbij. Ancora met dat mooie Calypso.
2: Ik droom van een reis met een

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel.

0: hoor. De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
1: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hogeveen.
1: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
5: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
4: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
6: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm.
14: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis. En DFDS.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even onze deskundige daarover. De Afsluitdijk in Purmerend, daar zit Jan Visser.
19: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
20: Jan, goedemiddag.
21: Hey, Sal, goedemiddag.
20: Het is nu goed zo, hè, dit weertje? Of,
21: Ja hoor, ik denk dat de meeste mensen zeker qua temperatuur dit weer appreciëren. En dat ook de zon even weg is, dat is ook wel eens even fijn natuurlijk. Want ja, goed, door die zon wordt het natuurlijk ook knap heet. Maar goed, dat is vandaag even niet aan de orde. Het is vrijwel over. Vooral in ons land meest bewolkt. Dat was het vanmorgen, is het ook vanmiddag. Nou is het wel zo dat die temperatuur in het oosten van het land nog wel zo rond de 25 graden zit, hoor. Dus daar is het nog behoorlijk warm. Mm-hmm. 26 melden zojuist Hupsel in het oosten van het land. En ook in Horst aan de Maas 25 graden. Maar in de westelijke helft van het land is het 20 tot 21 graden. En ook vanwege de vele wolken. En er kan nog wel iets bij komen, maar geen hogere temperaturen dan rond 22, 23 graden maximaal de kust iets lager. En dat betekent dat de beeld vandaag geen zomerse dag meer zal hebben. En dus verloopt de landelijke hittegolf. Verder op de meeste plaatsen droog. Of valt er in het zuidwesten nu ook hier en daar wat regen. We hebben te maken met wat zwakke storm.

0: Rond een lage drukgebied boven Ierland. Nou, morgen is er kans op een enkele bui. Trouwens, vanmiddag weinig wind. Morgen kans op een enkele bui, maar ook perioden met zon. Temperatuur aan zee 21 tot 22 graden. In het zuidoosten van het land 25 graden. Overigens, de buienkans is morgen het grootste in het noorden. Mogelijk ook onweer daar, al zal het niet heel veel voorstellen, zo lijkt het. En de wind is meest matig uit het noordwesten. En dan op donderdag wordt de kans op regen of een bui iets groter. Komt ook wat meer wind, vooral in het noorden ook weer nu. In het zuiden is er weinig aan de hand. En dan vanaf vrijdag is het weer meest droog weer, dankzij nieuwe hoge druk met af en toe zon en temperaturen rond 23 graden.
1: Oké. Okay. Nou Jan, en dan heb je nog een mooie dagelijkse weerspreuk hierop gebaseerd, denk ik.
0: Als in juli de kwartels rustig slagen, spreken zij van regendagen.
1: De kwartels? Slagen?
0: Kwartels, ja. Ja, slagen, dat noemen ze, dat geluid dat ze maken, dat noemen ze slaan.
1: Zijn dat dove beesten? Of,
0: Daar lijkt het wel wat op.
1: Dove als een kwartel, zeggen ze toch
0: ja,
1: altijd?
0: Dat zeggen ze wel, ja, ja. Dat zeggen ze wel, ja,
1: ja. Hoe weten ze dat eigenlijk?
0: Ik weet het eerlijk gezegd ook niet, maar...
1: Goed. Hey, dankjewel Jan, en ja. Tot morgen maar weer, hè?
0: Tot morgen.
1: Fijne dag.
0: Hetzelfde.
1: Hoi. Nou, gewoontegetrouw weer plaatje erachteraan. Deze vond ik mooi, toevallig. Rodeo's, zon

Het is Tinus van der Weijden, zo heet de man. Hij zingt al jaren, maar hij moest het even loslaten. Want dat kwam door zijn werk. Hè. Hij 17 jaar was hij toen, begon hij al met zingen. En toen was hij best wel succesvol in Drenthe. En door de drukte van zijn werk moest hij dat weer opgeven als 20-jarige. En, ja. Maar het heeft hem altijd bezig gehouden. En nu is hij weer gewoon helemaal losgegaan met de muziek. En deze Spaanse single Luna is daar een mooi liedje van. Binnenkort komt hij ook op visite. Hij zit bij mij in de promotie. Tinus van der Weijden dus. En als je goed hebt geluisterd, dan heb je Jan Brink ook over hem horen praten. Die was hier vorige week. Was hier op visite. En ja, zo gaat het. Zo steunen wij weer mensen met nieuwe liedjes. Hè? Wat leuk is misschien... ja, ik weet niet of je het leuk vindt, maar wij krijgen natuurlijk heel veel vragen over de Henk Wijngaard-truck. En dat gele monster, zeg maar, waar Henk zijn carrière in begonnen is. Nou hebben we iets leuks. Echt iets leuks. Elk jaar staan we met Radio NL natuurlijk op dat grote truckfestival in Assen. Dat zal ook dit jaar weer zo zijn. 25 en 26 juli. En ja, op dit... dit jaar hebben we een hele speciaal iets eigenlijk. Want we mogen de Wijngaard-truck meenemen. En daar mag jij als bezoeker in gaan zitten. En niet zomaar, daar moet je dan eigenlijk een liedje in zingen. Dat wordt de cabine-karaoke, wordt dat. En ja, dat is een spektakel. En daar kunnen mensen zich nu al voor opgeven. Maar ook wordt het gepresenteerd, het geheel, door Menso Kortland. Dat is een collega die dat heel goed kan. Hè, die er een feestje van maakt. En die heeft zelf ook... is hij bereid, zeg maar, om volgende week in te stappen in de cabine om eens even te peilen hoe dat zit. Hè, qua sfeer of mensen ook. Want ja, heel veel chauffeurs en chauffeuses die zingen in hun cabine om fit te blijven. Om wakker te blijven. Nou, die mensen willen wij graag hebben. Dus als je iemand kent die dat doet, hè, altijd zingen in de... hoeft niet... mag ook vals zijn, hè. Iemand die altijd achter het stuur zit te zingen, die zoeken wij eigenlijk. En kun je hem of haar dan even opgeven bij me in de Radio NL app? Want dan hebben we hem of haar nodig en dan halen we hem of haar naar het festival. En dan, als je erdoor komt, dan krijg je ook 5 vrijkaarten. Dus dat is eigenlijk een beetje de actie rondom de stem van de cabine. Want zo heet het. Wijngaard-truck kun je zitten. Met z'n tweeën max. En ja, dus ik heb namen nodig. Mensen nodig die dat graag willen doen. En die zich dus willen opgeven waar Menso volgende week even langs kan komen om bij jou in de cabine te kijken. Om dat eens even te beproeven. Dus, wie of wie? Laat maar weten. Ik heb gezien dat Tirza zich al heeft opgegeven. Tirza on tour, hoe vind je dat? Die zit er al bij. En dit is Henk Wijngaard, hè, met het liedje van hem. Nee.

Heb jij dat ook? Dat je nu het gevoel krijgt van ik moet mijn jas opzoeken? Gek, hè? Het is 25 graden, man. André Hazes met een mooi liedje van.

zit zo in je brein geperst. Dit, la la la. Gek is dat, hè? Muziek is een gek ding eigenlijk. Hoe vaak heb je dit gehoord? En dan heb je toch, ja, dan heeft je lichaam de neiging om op te gaan staan. En ja, de jas op te zoeken, wat ik net zei. Dat is heel gek. La la la. Mooi, hè? André Hazes, en het is helemaal nog geen tijd. We gaan hier gewoon lekker door met de verzoekplaten en dergelijke. Dus ja, zo krijg ik hier ook een bericht vanuit het magazijn van De Jong in Gorredijk. Ja, en Sven die reageert even. Sven Petam, als ik dat zo goed zeg. Die zegt, goedemiddag Radio NL, zouden jullie even Ricky kunnen draaien met genot? Dan maak je mij en mijn gewaardeerde collega Kelvin, echt blij. Alvast bedankt, daar werk ze. Ja, dat is ook een mooi verhaal, hè? Dat genot van Ricky. Toen hij het begin zong, dat is origineel van Ede Staal, een Groninger volkszanger. En die zong dan over de genalen. En hij heeft, in de Groningen is dat genoot. Genoot is een genalen. Jacob Jelle, toch? Van de Zoutkamp, een visboer ook. Maar genoot is dus genalen. Maar Ricky dacht in Friesland, ja, dat gaat over genoot. Dus ik heb daar mijn eigen versie van gemaakt. Nou, dat is een beetje uit de klauw gelopen, want het is een soort van volkslied geworden in de stad Leeuwarden. Dat genot. En iedereen kent Ricky en iedereen kent genot. En als je het nog niet kent, ja, dan laat ik het je even. En dan draai ik het even om je oren, zeg maar zo. Genot. Dit is genot. Eigenlijk heet de stol met zien genot. Maar dan anders. In het Fries is het dus gewoon genot. Hé, wat een genot.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: Autolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een 2e zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: U spreekt met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo, met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
1: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
5: Natuurlijk de Otterskooi.
4: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
14: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Ik zit even te kijken hoe het allemaal zit, want er verspringt hier van alles in het scherm. Het is druk en ook weer niet. Even kijken hoor. Ik moet toch even terug naar deze. Ik kan het selecteren hier op lengte. Dus op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek staat 7 minuten vertraging voor de grens. En op de A7 Westerbroek naar Bremen staat ook voor de grens 9 minuten. En op de A12 wordt bijna vervelend, maar ook voor de grens 10 minuten. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam staat 7 minuten vertraging gemeld. En ook de A29 tussen Berg op Zoom en Rotterdam daar 6 minuten vertraging. En dan nog, meer niet eigenlijk. Wel een hoop flitsers. Eigenlijk een hele lijst. Op de A2 bij Weert, tussen Weert en Echt, bij 202.1. En op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens staan ze bij 235.2. Ook op de A6 zijn ze actief op meerdere plekken rondom Lelystad, 62.4, 67.7. Ook op de A6 nog eentje bij Zwifterband, even verderop richting Emmeloord, 98.2. En op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest, 58.3. Op de rondweg Amsterdam ook 2 stuks, 19.7 en bij 25.0. En op de A12 staan ze ook bij Maasbergen, 83.4. Nog meer snelheidscontroles op de A17 bij Zevenbergen tussen Roosendaal en Moerdijk, 6.8. En op de 28, 1, 2 meldingen. Ja, Hulshorst, Zwolle, 59.5 en 93.1. En op de, wat een lijstje hoor, niet normaal, A67 Veldhoven, Belgische grens naar Eindhoven, daar 16.1. En nog eentje op de A67 Eindhoven-Venlo bij Maasbree. En stevens de laatste, 63.1. En tot zover de verkeersinfo.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Helemaal niet leuk, die files melden. Ja, het hoort er wel bij. Ferry de Lits en Shock. Shock komt eraan. Baco in Monaco.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ik ben natuurlijk geen loodgieter en ook geen werkvoorbereider, maar er zullen vast mensen zijn die dat werk wel doen. Is het technisch mogelijk, dat is de vraag, is het technisch mogelijk dat je je waterleiding zou aansluiten op een bierpomp? Zou dat kunnen? Of een tankwagen, weet niet, of een vat bier buiten, geen idee, met een drukding ertussen of zo. Zou het überhaupt kunnen dat je dan, als je de kraan overdraait, dat er bier uitkomt en uit de douche ook? Zou dat kunnen? Mannen loodgieters, vrouwen loodgieters, werkvoorbereiders, laat even weten of het haalbaar is. Of dat je zegt van, nee joh, dat kan niet, want ik ben wel even nieuwsgierig. Gewoon even zo. Goed, ik had even gevraagd aan Wil van der Lans uit Hillegom. Ik zei, vertel eens even wat over jezelf. Want ze vraagt hier, of hij kan ook, hij of zij weet niet, of een hut. Hallo, ik wil graag een plaatje aanvragen voor alle mensen die nu zitten te luisteren. Ja, dat is wel heel, weinig informatie, zeg maar. Ik weet niet welk liedje, ik weet niet voor wie. Dus laat het even weten, Wil, uit Hillegom. Wel leuk dat je reageert natuurlijk in de app. Die app kun je gratis of niet downloaden. Doe dat ook even als je luistert. Erik van Lavieren uit Tiel, die zegt, heb jij ook het gevoel, niet het gevoel dat je een jetlag hebt of zo? Alsof het al begin van de avond is. Ik ben namelijk kapot van het vroege opstaan. Alles te maken met dat voetbal natuurlijk. Nou ja, in wezen, ja. Ik was er om 4 uur uit of zo. Ik heb dat nog even bekeken en toen heb ik ook niet meer geslapen. Dus. Maar ik heb er wel een liedje over toevallig, want jij zegt het is net of het avond is. Nou, dan kom je natuurlijk gelijk uit bij, bij het eerste, een van de eerste liedjes van Suzanne en Freek. Als het avond is. En dan is er deze nog.
1: Soms

Het is Yves Berendsen. En hoe zou het zijn geweest? Ik heb er allemaal nieuwe muziekjes trouwens. Dit is het Vader Abraham Show Orkest. Even horen of dat wat is. Om even overheen te lullen of zo. Oh ja. Ja, dat is wel gezellig. Ja. Daniel die zegt, bij ons op het werk zijn de collega's die vannacht de wedstrijd op het werk hebben gekeken. Daarna gelijk begonnen zijn met werken. Even zien, zou dat veroveren? Ik lag niet lekker in bed. Daarom even een oppepper nodig voor Milan op fietsen van Skik. Voor de groeten van Daniel Venema. Dus ik moet even Skik draaien, als ik het goed begrijp, voor zo'n collega Milan. Kom goed. En dan ook even kijken. Wil, wat ik net vroeg, hè? Mevrouw Wil, blijkt 81 jaar te zijn. Heb ook gewoon even terug. Want ik ben een vrouw van 81 en ik woon alleen in Hillegom. En ik had heel stoer gezegd van, hoi, vertel even wat over jezelf. Nou, ik heb het gelijk naar u vertaald, hè. Wat vindt u een leuk liedje dan? Dus ik wacht even op het antwoord. Dat gaat niet zo snel natuurlijk, dus dat komt nog even. En Marion Breider uit Emmen, die zegt, zij zegt, goedemiddag. Ik dacht, ik laat ik die app ook maar even een keer installeren. Ik luister al zo lang. Dus ik heb Marion even verwelkomd in de commune. En dat, zo voelt het wel, want ik ben al die mensen aan het terugtypen hier. Dat is een werk tussendoor, is niet normaal. Maar nou, is wel heel leuk. Allemaal nieuwe vrienden en vriendinnen erbij dus. En Niels de Wegwerker, ja, jij moet maar niet met waterleidingen en bier aan de gang en biertappen, want dat komt niet goed. Jij bent een wegwerker, toch? Hé? Hey? Goed. Wat moet ik nou doen? Oh ja, een liedje draaien van Roy Raymonds. En ik heb net nog een bericht gekregen van de redactie, dat ik heb eigenlijk een beetje op mijn kloten gehad. Want ik heb gisteren, wat was dat? Ja, gisteren heb ik denk ik vergeten. Ja, gisteren was dat. Heb ik vergeten een winnaar uit te kiezen voor de reis naar Newcastle. Dus een potentiële winnaar, zeg maar. Dus ik heb nog een koffertje over. Hè? Net Lin La de Mol. Ik mag nog een koffertje weggegeven zo meteen. Dus voel je geroepen, dan is het zaak om zo veel en zo vaak mogelijk nu Newcastle in te sturen. Spel het even goed, anders kijken we er niet eens naar. Hè? Dus google even hoe je dat moet spellen. Newcastle. En dan, gaan we zo meteen iemand. Oh, wacht even. Even wachten met sturen, want dan kan ik niet. Loopt dat ding weer vast. Straks even. Waar was ik? Oh ja, bij Roy Raymonds met zijn knalgele scooter. Dat is een leuk liedje. Oh, daar stond bij ons op de zomertour in Assen. Op blote voeten en zijn muzieknoot om. Net als vroeger. Net of hij nooit was weg geweest. En sterker, hij is helemaal geen spat veranderd. Roy Raymonds.

0: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen met inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Zegt buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
4: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
3: Prachtig!

0: gbhoutbouw uit Dronten.
1: Prachtig!
0: Alles is maatwerk. Goed, hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hogeveen.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Hé, maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Het is een nieuwe William Burg en Bella Ciao. Ciao Bella, sorry. Dat is wat anders, Bella Ciao. Dan breken ze in de bank in. Hè? Die serie met die El Professor, weet je nog? Met Berlin en... Maakt het niet uit. Ik heb contact met Volendam, klopt dat? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, dat klopt.
0: Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Johan.
0: Johan, hey.
1: Goedemiddag.
0: Johan Keizer of Johan Smit of...
1: Johan Veerman.
0: Johan Tol. Johan Veerman.
1: Yes.
0: Ja, dat kan ook nog, hè. Het zijn maar vier namen bij jullie, toch?
1: Ja, heel veel.
0: Heb je ook muzikale roots, Johan, of niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee.
0: Wat doe jij dan in het dagelijks leven?
1: Ik hoor je heel slecht.
0: Ik zeg, wat doe jij dan in het dagelijks leven? Johan?
1: Ja, ja.
0: Ik zal de muziek uitzetten. Wat doe jij dan in het dagelijks leven?
1: Ik werk in de vakantiepark.
0: Vakantiepark, kijk. En wat moet je daar doen? Of ben je manager van alles?
1: Wel is de technische dienst.
0: Ah, kijk, altijd handig. Nou, dan kan ik jou de vraag ook wel even stellen. Is het technisch mogelijk dat je bier aansluit op de waterleiding?
1: Ik hoor je niet, sorry hoor.
0: Ik zeg, is het technisch mogelijk dat je bier aansluit op de waterleiding?
1: Dat kan altijd.
0: Het is vocht, wou je zeggen.
1: Jazeker. Ja.
0: Hey Johan, ik bel jou even voor het volgende. Jij hebt ingezonden Newcastle.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom eigenlijk? Hij nu verstaat hij het wel. Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, het lijkt me leuk om aan mee te gaan.
0: Ja. En heb je wel zo'n bootreis eerder gemaakt, of niet?
1: We zijn ooit wel eens naar Newcastle geweest.
0: Oh, dan kun je even omschrijven hoe dat eruit ziet daar.
1: Ja, dat is een hele tijd terug.
0: Ja, maar het zal niet veel veranderd zijn, toch?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Vertel eens, wat zijn de highlights daar in Newcastle?
1: De highlights? Ja, ik zou het echt niet meer weten.
0: Dus het wordt tijd dat je er weer naartoe gaat, begrijp ik.
1: Ja.
0: Nou, je hebt één ding heb je al te pakken, namelijk de trolley, de koffer.
1: Yay.
0: Ja! Doordat je er doorgekomen bent en doordat je eigenlijk het geluk hebt dat ik het gisteren vergeten ben.
1: Oké.
0: Ja. En nu zou je vragen. Nu is het even afwachten of je vrijdagavond gebeld wordt door collega Ivo.
1: Ja?
0: En die gaat je dan misschien blij maken met die reis naar Newcastle.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, even afwachten nog en dan. Ik heb in ieder geval een mooie koffer voor je, dus dat gaan we regelen.
1: Ja, super.
0: Beste Johan. En doe iedereen de groeten daar. Ik zei, doe iedereen de groeten daar.
1: Ja, zal ik doen.
0: Oké, hoi.
1: Oké, doei.
0: Dag.

0: zei Django, ja, zei hij, ik zei, wat vind je er nou van, joh, dat Stefan jou alles laat zingen? Hè, van links naar rechts en van onder naar boven. Nou, hij vond het wel grappig. Hij wordt ook door iedereen dan bericht en zo, dat hij op de radio is met een apart liedje. Hè, kom niet aan mijn komkommer of neem je ogen dicht of weet ik veel wat hij allemaal moet zingen van Stefan. Hè, wat als is dat item. En ja, en Django die laat hij alles zingen. Hij vond het wel leuk. Ik zei, heb je dan ook nog een verzoekje die ik even door kan geven aan Stefan? Nou, dat is een verrassing natuurlijk, dus ik ga het nog niet te vertellen. Maar hij heeft hem wel een paar liedjes meegegeven als uitdaging om, ja, om hem ook te laten zingen. Dus gewoon een leuke kerel, die Django. Hé, hey, wat had je al meegekregen? We hadden vroeger natuurlijk op de tv, zijn we allemaal mee opgegroeid, Henny Huisman. En Henny is opa ook, hè, van Emma. Emma Lacroix. Wat? Emma Lacroix, zo heet ze. En de kleindochter Emma dus, van Henny Huisman. Henny zong natuurlijk ook Snuitje en zo. Maar dat was, ja, daar kan je wat van vinden. Maar dat was natuurlijk niet dat je zegt van, goh, 100 punten. Hij deed het wel, hij zong het wel. Al die mannen moesten zingen van Joop van den Ende. Maar hij zong dus Snuitje. Maar zijn kleindochter Emma, ja, die zingt als een lijster. Dat is niet normaal. En die heeft meer capaciteiten. Want even kijken, het was 2025, toen schreef zij een kinderboek. Jaapie Schapie. En dat ding, dat boek, dat heeft miljoenen views gehaald. En Henny heeft bij de boekpresentatie ook nog het eerste exemplaar overhandigd gekregen. Dus top. En nu heeft Emma Lacroix, want daar wil ik even naartoe, met Mick Harren. Hoe komt hij daar weer bij, die Mick Harren? Heeft zij een liedje gemaakt? En dat is bijzonder, want zij heeft hem gevraagd. Dus Emma Lacroix, de kleindochter van Henny Huisman, heeft aan Mick Harren gevraagd om een duet te zingen. Nou, je voelt hem aankomen, die ga ik je laten horen. En dan ga ik je zometeen overlaten aan Stefan Leur. Wat als, met Django. En dan, dan spreek ik je morgen weer. Dus dit is een mooi liedje van de kleindochter van Henny Huisman. Het heet Rijk.
1: Ik zit tot over mijn oren in de schulden.
0: O jee.

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Sauna Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.

0: niet liggen. Lidl!
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ga.
1: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
0: Genieten van je tuin.
1: 7 dagen per week geopend.
0: Plutus outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
3: Natuurlijk de Otterskooi.
2: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kärger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
9: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Er staan nog een tweetal snelheidscontroles en een tweetal files. Eerst even de files. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Daar staat 11 minuten vertraging. Dat is 5 kilometer. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Even opletten bij... eigenlijk voor Zwolle Centrum, daar staat het vast. 8 minuten en dat is 6 kilometer. De A6 Lelystad richting Muiden, daar staan ze te flitsen bij 62,4. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6.8.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Leij!
9: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Gerard Joling. En voor de rest, het wordt een verrassing.
10: Dit is de muziek van Radio

Wauw, wauw, wauw. Gerard Joling was het en we draaiden ook nog Lara. En had ik je maar nooit gezoend. Zeg, dit is het moment dat je even het woordje Newcastle kan appen. Wil jij een geheel verzorgde muziekreis voor twee personen naar Engeland op de boot met Rutger van Barneveld, nog drie artiesten en een DJ? In samenwerking natuurlijk met Radio NL. Wil je dat? Natuurlijk wil je dat. En wil je dat gratis? Dat wil je ook gratis. Dan geef je nu even op door in onze app te appen het woordje Newcastle. En dat hoef je heus niet zo goed te schrijven. Op boot is ook prima. Aan boord van boot. Prima joh, dan weet ik waar je heen wil. Nou, toets het even in. 16:45 gaan we Simbel terugbellen. Dan krijg jij vandaag, als je wordt teruggebeld door mij, krijg je een reistrolley. Die heb je dan sowieso in de pocket. En wie weet word je aanstaande vrijdag gebeld in het programma van Ivo 's avonds. Dan kun je helemaal uit je dak gaan, want dan weet je dat je de reis te pakken hebt.

altijd stabiel. Je weet wat je krijgt bij Wesley Bronkhorst. Alhoewel, alhoewel. Hij wil wel eens uit het boxje, denk ik ook. Niet de man. 20 over 3 is het geworden. Normale temperatuur in Nederland. Godzijdank, godzijdank. Maar dat schijnt vanaf woensdag weer...

0: AMPA Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op AMPA.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.

0: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

52 jaar mee op de Nederlandse radio. Frank en Mirella natuurlijk op Radio NL. Verliefd, verloofd, getrouwd. En dan, daar is hij weer. De man die maakt alles wat hij denkt. Nou, die zit op de bank s'avonds, denk ik dan. En nou, wat zou ik nou eens maken? Oh, we gaan even een liedje maken over ogen dicht. En dan later, dan rijdt hij op zijn bus, want daar rijdt hij op. En dan denkt hij, wat zou ik eens nieuws maken? Ah, dan doen we een liedje over de bus. Dan maakt hij weer een liedje over files. En dan opeens een spaarzen.

aan de centerbakjes trammelen. Helemaal Hollands op Radio NL. En de arme muzikant. Nou, we gaan zo meteen nog even naar 1983. Dat klinkt een beetje gek, maar echt een hele goede piratenplaat. Kilo van de Graaf draaien we nog. Maar eerst even, hey, Johnny en Kroes.

Zo'n lekkere vibe. Nou, als de nieuwe studio klaar is van Radio NL, dat zal niet heel lang meer duren. Dan ga ik deze man als eerste uitnodigen. Ik weet niet of die komt. Ik weet niet of die... ik heb hem wel eens aan de lijn gehad. Maar ja, goed, we gaan hem uitnodigen. Kido van der Graaf, de man met een waanzinnige stem. En daar gaan we er veel meer van horen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: U spreekt met de firma Veldwijk.
5: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
4: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
5: Oh, en hebben jullie ook een website?
4: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
5: Jij verdient een prijs.
4: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
10: Te laat.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Zeg, buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
1: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
0: Prachtig!
1: Alles is maatwerk. Goed, hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
2: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
3: Natuurlijk de Otterskooi.
2: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
14: 2 minuten over 4 geworden. Er staan een aantal files. Het zijn de 2. De A2 Utrecht richting 21 minuten, 13 kilometer voor afrit Utrecht Centrum. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat een kwartiertje vertraging. Snelheidscontroles. De A4 Den Haag richting Rotterdam. 57,2. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5. En de A50 Arnhem richting Os. 169,4.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.

0: Deze week kun jij een geheel verzorgde Radio NL muziekreis naar Engeland winnen. Aan boord heb je twee avonden feest met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar en ook een DJ gaat mee. Nou, mooi is dat. App nu even het woordje Newcastle in onze Radio NL app en wie weet word je door mij gebeld rond 16:45. En dan krijg je sowieso een reistrolley. Als je wordt teruggebeld in de uitzending, dan maak je, als je wordt teruggebeld, dan heb je dus die reistrolley en je maakt ook kans op de weekprijs. Dus je moet wel even geselecteerd worden deze week. Nou, stuur nu even Newcastle. Dat hoef je niet echt goed te spellen, maar je kan het even googlen of even ChatGPT'en. En dan weet je zeker dat het goed zit. En ja, misschien spreek ik je zo.
1: Radio NL. Deze week is Lokko van Jeffrey Heesen de

De allernieuwste van Stef Hekkel. Alle machten, man. Zo moeizaam kan het gewoon niet. Gebeurt best veel in het liedje. Gebeurt heel veel in het liedje. Leuk.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: U spreekt met de firma Veldwijk.
5: Ja, hallo meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
4: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
5: Oh, en hebben jullie ook een website?
4: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
5: Jij verdient een prijs.
4: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
7: Bouwcenter Concordia.
6: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Ziekreis.nl en...

0: NDFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan, Radio NL. Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: 4:55 geworden. De komende dagen geregeld zon. Het blijft redelijk droog. Vanaf donderdagochtend kan hier en daar wat regen vallen. Kleine buien zijn het maar. Moet je niet druk om maken. En voor de rest redelijk stabiel. Het is warm. Maar niet zo warm als de afgelopen dagen natuurlijk. Het wordt maximaal 23 graden. En morgen dus ook. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Verzorgd door het ANP. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De meeste gebruikers van het nieuwe zomerabonnement van de NS zijn klanten die al een abonnement hadden. Ze krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is nieuwe abonnee. Het abonnement was bedoeld om meer mensen de trein in te krijgen. 6 jaar na het ongeluk bij Marken, waar een meisje van 14 werd doodgereden, is de rechtszaak begonnen en daar is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Uit onderzoek bleek dat het meisje al op de weg lag toen hij haar aanreed. Het aantal meldingen van seksueel geweld bij het speciale centrum daarvoor is voor het 3e jaar op rij gestegen. Komt volgens het centrum doordat steeds meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulp.
3: Dan de files van dit ogenblik. Er staan 2 lange. Eentje kom je tegen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. 36 minuten, 23 kilometer. En dat is tussen knooppunt Hoofdvliet en Ketelplein. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oosten. 25 minuten en dat is 6 kilometer. Snelheidscontroles A12 Utrecht-Arnhem 83.1. De A28 Assen naar Zwolle 165.1. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9.

Net even, volgens mij voor de periode van corona nog, kwam dit even uit, jongens van Dwit. Zometeen gaan we eens even bellen met iemand die een lucky bastard wordt, want we geven een reistrolley weg met daarbij misschien aanstaande vrijdag wel even, nou ja, een reisje naar Engeland. Voor een geheel verzorgde muziekreis. Je gaat ook nog even Newcastle ontdekken natuurlijk, dat is hetgene wat je kan appen. Twee avonden feest aan boord, Rutger van Barneveld, nog een drietal artiesten en een DJ gaan mee. Radio NL is ook aanwezig natuurlijk en je krijgt aan het einde van de week misschien wel een ticket. Je krijgt twee tickets voor de, ja, twee personen aan boord natuurlijk. Dus zorg even dat jouw appje nog binnen is na het volgende liedje. En dat is al een, dat is al heel snel. Nee, of twee liedjes. Gaan we eens even rondbellen. Dus app nu het woordje Newcastle. En deze dame, die kennen we natuurlijk van de playlist van Radio NL. 765438. Maar ze heeft natuurlijk veel meer gemaakt. Anita Berends en het wonderschone Johnny.

0: De nieuwste van Gaatse Bosma. Zo zeg je dat de hele boel opstelt. Nou, we gaan bellen.
1: Milan.
0: Hey, met Stefan Leeuw van Radio NL. Goedemiddag.
1: Oh,
0: hey. Hallo. Ja, ik moet het even controleren voor de jury die zit mee te luisteren. Jij wil inderdaad naar Newcastle, hè? Als het kan.
1: Zeker weten.
0: Oké, nou, gefeliciteerd, man. Je bent geselecteerd. Je maakt kans op die fantastische prijs aan het einde van de week. En je krijgt nu, omdat je wordt teruggebeld door mij natuurlijk, door Radio NL, krijg je er van ons een reistrolley. Dus gefeliciteerd ermee.
1: Ja, helemaal super.
0: Ja, en dan misschien eind van de week de grote prijs natuurlijk, hè? Ik bedoel,
1: laten we hopen.
0: Ja, hou je van Jeroen van Zijls, Rutger van Barneveld, een mooi feestje op een boot naar Engeland? Lijkt je dat echt leuk?
1: Ik ben helemaal fan.
0: Ja, hè? Ben je helemaal fan?
1: Zeker. Helemaal fan.
0: Mooi zo. Ook van Radio NL, hoop ik, toch?
1: Dat is even... Absoluut.
0: Mooi zo, mooi zo. Milan, waar woon je?
1: Te Bergen.
0: Nou, we gaan alles regelen. De reiskoffer die komt zo snel mogelijk naar je toe. En ik hoop dat je gaat winnen aanstaande vrijdag. Maar dat zeg ik eigenlijk tegen iedereen.
1: Daarover
0: kom. Hey, succes, Milan.
1: Thank you. Bye.

Heerlijk. Zometeen is het tijd voor een uurtje lekker los. Alles kan en alles mag. Is er eigenlijk nog iets wat je gemist hebt vandaag? Is er nog iets wat we moeten draaien voor je? Dan laat het alsjeblieft even weten in onze Radio NL app. Toets het even in. Er hoeven geen slamberichten bij. Het is gewoon op basis van gezenuwpees met de muis van de disjockey. Ik scroll een beetje en weer. Dan blijf ik ergens staan en ga kijken. Hey, lekker liedje hebben we aanwezig. Ja, is goed. Gaan we gaan draaien. Zo werkt het eigenlijk. Laat het weten in onze app. Toets het in of spreek het even in. Het hoeft niet altijd feest te zijn, maar het mag natuurlijk wel. En hier ben ik verliefd op Danny.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jonghatten zet de tijd op 5 uur.
5: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamars ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt de terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog, dat blijft 4 op een schaal van 5. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd, straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat hij daarna open gaat voor het publiek, bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: benzinedaai.
1: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
6: Te laat.

0: Perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
1: 4 minuten over 5 geworden. Een tweetal files heb ik staan. De A2 Amsterdam richting Sethoggebosch. Daar staat 48 minuten S 23 kilometer voor Beest. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Een uur vertraging 8 minuten en dat komt door een ongeluk. Snelheidscontroles A12 Utrecht richting Den Haag 5.0. De A28 Groningen richting Zwolle 104.8. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn en Volbet bij 212.9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie.
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Al nee, gaan we maar doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met

gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. Ik aan mijn dagelijkse val. Hey!

0: Django en de vrolijke Koster. We zijn bezig met een uurtje lekker los. Hey,
1: nou, kom dan.
2: Weet je wat?
1: Wat joh?
2: Zak door de grond.
3: Ja, zakken met je kont naar de grond, naar de grond.
1: Lekker los.
4: We gaan weer feesten.
0: Het is eigenlijk heel simpel om mee te doen. Stuur even een audio-appje of toets het in. We gaan even naar Breskens. Daar woont de Heinekenman, zegt hij zelf. Vraagt even een mooi liedje aan. Mooi. Cozy Albers. In mijn eentje. In een tweepersoonsbed. Hoe kun je daar dan nee tegen zeggen?

0: Utsjø-Legolas!
1: Hva skjer her?
2: Utsjø-Legolas!

We gaan helemaal, was gisteren ook al zo, we gaan even naar België. Daar woont Stef. Kijk eens aan. Een mooi verhaal erbij. Ik ga het niet allemaal voorlezen, want het is allemaal... het is leuk voor mij om te horen, maar voor de rest... het gaat om het liedje wat je aanvraagt. Pascal Redeker en de Badkamerkraam.

0: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm.
7: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.
8: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
9: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
10: Radio NL.
11: Weerbericht. Het is bijna 6:01. Nou, het weerbeeld blijft een beetje hetzelfde. Het is warm, het is droog. De temperaturen blijven gemiddeld rond de 23 graden. En vanaf woensdag kan het een beetje gaan regelen. Maar dat is een kleine druppies. En het weekend wordt ook gewoon weer warm. 23, 24 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking natuurlijk met het ANP. Ja, daar zitten ze. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. President Trump is teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Trump wil niet dat kinderen van buitenlanders die in Amerika worden geboren automatisch Amerikaans zijn. Maar de hoogste rechters gaan er niet in mee. Scholen worden niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen van buiten. Het stond in een wetsvoorstel voor veiliger onderwijs. Maar de Tweede Kamer vindt het te veel extra geregel voor de scholen. En een Nederlander met Marokkaanse roots

0: Marokkaanse Roots, die hier nog een celstraf moest uitzitten, is op Schiphol gearresteerd. Hij kwam vrijwillig terug uit Marokko, volgens het OM, omdat Marokko steeds vaker strafzaken van Nederland overneemt.
1: Dan meteen maar even kijken op de wegen. Er staan een paar files. De A2 Amsterdam richting 36 minuten en dat is 16 kilometer. En 40 minuten op de A27 Almere richting Gorkum. Daar staat een kwartiertje vertraging. Wat zeg ik? Een kwartiertje? 14 kilometer is dat. Sorry. De A9 Alkmaar richting Amstelveen 56,6. De A28 Assen naar Zwolle 165,0. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn 212,9.
2: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
3: Los te gaan, jongen.
2: Lekker los te gaan.
3: Luister aan.

0: Café da Clube.
1: Calidad y garantía.

Liesbeth uit Leeuwarden, die wil ook iets horen. Nou, dat is prima. En dan een keer geen zwevendaar geluk, geen addio amore, geen beetje meer. Maar je hoort hem al, hè. Van een hele tijd geleden. En dan gaat hij ook over zingen, volgens mij. Het zou een drankje kunnen zijn. Sterker nog, het is...

machtig. Het kwartje valt pas. Ik hoorde dat lachje van Monique Smit. En volgens mij hebben ze het lachje. Dat lachje dat zit ook in Sander Kwart in zijn liedje. De tapster uit, daar hebben ze door AI heen gehaald. Daar zit dat lachje van Monique Smit in. Of ze weet het ook gewoon. Kan ook natuurlijk. Ja. Kwart voor zes. We zijn bezig met een uurtje lekker los. En we gaan nu even naar een mooie nieuwe gein. Astrid woont daar en die vraagt iets aan. Nou, dat hoor je alvast. Hè. Rowan Hersen, bestel maar. Zware jongens gaan we nog draaien. En misschien ook nog iets voor jou. Laat dat weten.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarcoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Bezoek onze mooie showroom in Apeldoorn.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio en

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Het staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. En een Nederlander van Marokkaanse komaf die hier nog een celstraf moest uitzitten is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. dandyxl.nl.
1: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
2: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
1: Prachtig!
2: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: 3 minuten over 6 geworden. De langste file kom je hier tegen op de A27 Almere richting Gorkum. Daar staat 36 minuten en dat is 40 kilometer. En nog een tweetal snelheidscontroles. A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6.8. En op de A59 Zetelgewosch richting knooppunt Zonzeel 89.3.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Vanavond de vent. Hè? Nou ja, morgen dan de dames weten genoeg. Natuurlijk daarvoor zat Frank Boeien en Linda. Oh, Linda. Oh, Linda. Marco de Hollander gaan we zo draaien. Maar nu eerst even een soort van cooling down. Tino Martin.

van la. Robert van Evert, sorry, ik lulde weer gewoon erheen. Zandlooster. Ik heb nog twee voor je. Ik zie net dat ik nog eentje heb. Dat is Mike Versteeg en zometeen... Nee, ik heb wel twee. Almachtig. Wat een gepres weer. Dana Winner en ook Mike Versteeg ga ik nog draaien. En dan tot morgen. Ivo Pasveer neem je zometeen mee naar een reisje. Letterlijk en figuurlijk naar Engeland. Hij praat je bij zo.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
7: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
8: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Kreis.nl en DFDS.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Vanavond is er veel bewolking, valt ook een spatje regen. Vannacht meest droog met enkele brede opklaringen bij minima van 13 tot 15 graden. Woensdag en donderdag licht wisselvallig weer met af en toe buien. En vanaf vrijdag lijken we weer een grotendeels droge periode in te gaan. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het staartje van de avondspits die vind je op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Vaneburg een kwartier. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 40 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen de Bilt en Everingen 20. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 12 minuten. Dan de flitsers gemeld in de flitsmeisterapp. A2 Eindhoven-Maastricht 202.1. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.6. Dan de A12 Utrecht-Arnhem 83.1, A15 Nijmegen-Gorkum 103.5, A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6.8, de A28 Assen-Zwolle bij 165.1 en verderop bij 59.5, A30 Barneveld-Ede 16.3 en de laatste A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212.9. Dat is hem. Goeie reis!

Het had weinig gescheeld of dit liedje was er nooit geweest. Mike Verstegen en Hartslag van je Heupen zojuist bij Radio NL. Ja, eigenlijk was er een ander liedje dat voor hem op de plank lag. Maar er zat een one-liner in, zei hij, die mij echt niet lag. Die mij niet lekker uit mijn mond kwam. En daarna zei hij van zijn producer van, joh, ik heb ook nog wel wat anders liggen. En dat is deze zomerrit geworden. Hartslag van je Heupen, de nieuwe Mike Versteeg, hoorde je zojuist bij Radio NL op deze dinsdagavond. Die toch een beetje een katertje heeft na afgelopen nacht. Misschien vanwege de slapeloosheid. En misschien ook wel vanwege het resultaat. Maar dat er een kater is, dat mogen duidelijk zijn. Radio NL, dit is Henk Wijngaard en de trip.

0: Uit Tijuana kan me voorstellen dat jij fan bent van het liedje. Nou, dan deel je dat in ieder geval met één bekende Nederlander. Dat is niemand minder dan Donnie, verantwoordelijk voor heel veel hits momenteel. En hij kreeg deze tune echt niet meer uit zijn hoofd de afgelopen tijd. Dat liet hij zien op TikTok. En hij vermoeide zijn collega-artiest daar een klein beetje mee. Klonk zo, let op.
1: De tapster uit Tijuana. De tapster uit Tijuana. De tapster uit Tijuana.
0: Nou goed, en zo verder en zo verder. Uiteindelijk kreeg niemand er meer uit zijn hoofd, geloof ik, bij het optreden. Radio NL, dinsdagavond. De nieuwe Django Wachter. Dit is Waarom ben jij gegaan?

0: voor betekenis.
1: Gewoon een dikke nummer 1 niet geweest is. Jeroen van der Boom en betekenis. Zojuist bij Radio NL met de Hermes House. Zometeen je hoort Tino Martin en de gevierde man. En we moeten het toch nog eventjes hebben over de wedstrijd van gisteravond. Want ja, hoe nu verder? Dat is misschien de belangrijkste vraag die momenteel in ons hoofd rondspookt. Eerst hoor je Justin de Wild.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bestratingsmaterialen nodig? Waszink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op waszinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Bezoek onze mooie showroom in Apeldoorn.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen online. Het zijn Kluivert, Timber en Summerfield. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Master Tools.

0: en Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
2: Bouwcenter Concordia.
1: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
6: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het staartje van de avondspits vind je op de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Everingen 10 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel een kwartier door een ongeluk. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Eindhoven-Maastricht 202.1. De A9 Alkmaar-Amstelveen 56.6. A12 Utrecht-Arnhem 83.1. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103.5. De A16 Breda-Rotterdam bij 58.1. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6.8. De A28 Assen-Zwolle 164.9. A30 Barneveld-Ede bij 16.3. En de laatste A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212.9. Goeie reis.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Ivo Pasveer!
6: Goedenavond, zometeen toch nog maar even één keer hebben over dat voetbal. Eerst Tino Martin en de Hermes Hostband.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

1983, Tino Martin en de gevierde man was natuurlijk de opvolger van de gedriede man. En de opvolgers hierna, dat waren de gevijfde man, de gezesde man, de gezevende man, de geachtste man, de negende man, de tiende man. En daar is hij mee opgehouden, geloof ik. Tino Martin zojuist bij Radio NL. Hey, het is 7 uur geweest dinsdagavond. De avond waarin we een nationale kater hebben. Al is dat alleen al vanwege het slaaptekort dat velen hebben gehad vannacht. Van afgelopen nacht natuurlijk om 3 uur die wedstrijd. Nederland tegen Marokko. En het was een matige wedstrijd. Ja, zullen we niet om de hete brei heen draaien? Iedereen die heeft het erover bij de koffiezetautomaat. Ik wil er ook niet te veel woorden meer aan vuil maken. Maar de pingels die werden weer dramatisch genomen. Iedereen die heeft kritiek op de bondscoach. En uiteindelijk zijn we dus uit het WK-voetbal geknikkerd. Maar goed, dat WK-voetbal gaat gewoon door, hè. Momenteel bezig, Ivoorkust Noorwegen. Vanavond om 11 uur nog Frankrijk tegen Zweden. Morgen Mexico-Ecuador. Engeland tegen Congo. En ga zo maar door. Nog prachtige affiches hebben we de komende tijd in het WK-voetbal. Maar goed, ja, nu we eruit zijn geknikkerd, is het natuurlijk niet zo spannend meer. Althans, dat is voor mij het geval. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Dus laten we eventjes een klein onderzoekje doen vanavond. Nu Nederland uit het WK geknikkerd is, voor welk land ben jij? Ja, ben je dan ineens voor Le Bleus, hè, de Fransen? Ben je misschien wel voor de Zweden? Ga je voor de Engelsen? Ben je voor de Spanjaarden? Ik ben benieuwd, welk land ga jij supporten nu het Nederlands elftal eruit geknikkerd is? Kom er even door. In de gratis Radio NL-app. Ben benieuwd welk land jij kiest om dan vanaf nu te gaan supporten. Want jij hebt ook nog de achtste finales, de kwartfinales, de halve finales. We moeten toch met z'n allen achter een bepaald land gaan staan als we dat niet meer achter Nederland kunnen staan. Kom maar door, in de Radio NL-app. Ik ben benieuwd. Dit is Harry Klorkenstein.

0: Het was Robert Pater bij Radio NL en Eenzaam en Alleen. Op dinsdagavond, het is bijna 19:30. Dit is dag in dag uit, waarin we dagelijks even een onderzoekje doen. En dat moet vandaag al over het voetbal gaan. Vannacht natuurlijk pingels in de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Uiteindelijk niet gewonnen. Marokko gaat door naar de 8e finale. Ja, en dan is het natuurlijk de bedoeling dat we wel achter een ander land gaan staan. Toch? Althans, als je het WK voetbal kijkt, is er wel een land wat je moet gaan supporten bijna. Kom maar door in de Radio NL-app. Voor welk land ben jij nu? Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Stuur het maar even in en doe mee aan het Radio NL-onderzoekje. Ik zie bijvoorbeeld Roy Goosink uit Zuid-Wolde binnenkomen. Nou, ik ben voor Zweden nu. Han Wonink uit Enschede. Doe mij maar Brazilië als winnaar. Richard uit Amersfoort, die staat achter België. Dan heb ik Roelof uit Nijverdal. Roelof, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo. Nou, dan maar met z'n allen voor België, dacht ik zo. Want Duitsland ligt er ook al uit.
0: Ja, Duitsland ook al, hè?
1: Daarover gesproken. Zou je dat nummer van Harry Vermeegen willen draaien? We zijn allemaal voor de Belgen. Goed, dus Roelof, tot een man.
0: Oké, dan. Michel uit Haarlem. Geen, je bent een Nederlander, dus alleen voor Nederland. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat WK-voetbal is toch ook mooi juist omdat er zoveel verschillende landen meedoen, Michel. Ik zie Zaken uit Burgen binnenkomen. Voor mij is er na Nederland maar één ander land en dat is Friesland. Oké. Valerie uit Den Haag. Ik ga voor Frankrijk, Spanje of de Verenigde Staten. En Stijn uit Os, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik vind het wel mooi dat jij zelfs, ondanks de uitschakeling van Oranje, alles uit de kast haalt om maar dat WK te blijven supporten.
2: Ja, ik vond het wel een grappige oplossing. Het WK-shirt, of EK-shirt, ik weet eigenlijk niet, van een paar jaar geleden. Toen lag Nederland er zelf ook al uit. Mm-hmm. Of we deden niet eens mee, volgens mij. En toen is dit shirt op de markt gebracht van wij supporten België. De Oranje Duivels.
0: De Oranje Duivels. Want ja, de Belgen zijn natuurlijk de Rode Duivels. Maar wij zijn dan nu eventjes de Oranje Duivels.
2: Ja.
0: Ik vind het wel leuk. Ga je deze ook echt dragen, Stijn?
2: Ja, zeker. Als we met een paar man voetbal kunnen kijken, is wel gezellig.
0: Oh, mooi man. Ik vind het leuk. Dank voor de oplossing. Wellicht dat we gewoon allemaal dit shirt moeten aanschaffen.
2: Ja, ik weet niet of je nog te koop is.
0: Hey, fijne avond, Stijn. En fijne WK natuurlijk nog.
2: Tot alle velden. Houdoe.
3: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
4: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
3: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink Binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Zie ook wassinkbinnenvloeren.nl.
5: Geno.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden snel.

0: geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

Zo'n mooi liedje, zeker omdat Jan dit natuurlijk geschreven heeft voor een goede vriendin die inderdaad is overleden. Christine, overleden aan kanker. In dit liedje Laura genaamd, maar als je dan haar in gedachten neemt, dan is dit liedje eigenlijk alleen nog maar mooier. Jan Smit bij Radio NL en Laura. Het is dinsdagavond 30 juni. Een mooie avond om je aan nieuwe muziek voor te stellen. Zometeen nieuw talent Jan Boy met een echte reggae single. Met andere woorden, hij stapt een beetje in de voetspoor.

Wat dat betreft heeft hij het getroffen met zijn geboorteplaats. Hij komt uit het prachtige Friese stadje Sneek en is inmiddels hard op weg om door te breken. En daar helpen we ook een klein beetje bij door zijn nieuwe liedje te draaien. Jan Boy en een onvervalste reggaeplaat. Ik wil jou. Het is bijna 8:00 dinsdagavond. Je luistert naar Radio RL. En wat ben jij aan het doen? Wat ben jij op deze dinsdagavond aan het uitspoken? Ben je aan het werk? Ben je aan het klussen? Ben je aan het hobbyen? Ben je de afwas aan het doen? Ben je misschien druk bezig om het huis een beetje aan kant te maken voordat je op vakantie gaat? Of ben je misschien wel de vakantie aan het boeken op deze dinsdagavond? Kom maar even door. In de Radio RL app zometeen hier namelijk het Rondje Nederland. En daarvoor ben ik echt ontzettend nieuwsgierig wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Deel het eventjes via een berichtje, spraakberichtje, of stuur eventjes een foto in de Radio RL app van wat je op dit moment aan het doen bent. Dan sluit je aan bij het Rondje Nederland en hoor je jezelf zometeen terug op de radio. Kom maar door. Wat doe jij op dit moment? Stuur het in via de Radio RL app.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus alle aanmerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
8: Zoei.
9: Alle aanmerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
8: Hamster.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram, laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Daar spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Maak je klaar voor een fantastisch begin van jouw zomervakantie. Met het gezelligste feest van Flevoland.

0: zien daar.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
10: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op je snelheid langs de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. A12 Den Haag-Utrecht 34.1. A12 Utrecht-Arnhem bij 83.1. En de A15 Nijmegen-Gorkum 103.5. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6.8. A28 Assen-Zwolle 164.9. En verderop richting Amersfoort bij 59.5. A30 Barneveld-Ede 16.3. De A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9, A50 Gosse-Eindhoven 121.8 en de laatste A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 73.2. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ivo Pasveer!
10: En wat doe jij op dit moment? Stuur het eventjes door via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
11: Dit is de muziek van

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en Zandloopster in de avondshow van Radio NL op dinsdag. Het is 8 uur geweest. Hoe is het met je? Gaat het een beetje lekker? Ben je druk bezig met iets? Of ben je juist aan het relaxen na een putterende dag? Dat kunnen we wel stellen. Kom maar door in de gratis Radio NL. Het is tijd voor het rondje Nederland. Dus laat vooral even weten wat je aan het uitspoken bent op deze dinsdagavond. Zo stuurt Hugo de Vilde uit Vaassen. Ik zit lekker te gamen met Radio NL op de achtergrond. Succes en verslazen in de game, zou ik zeggen. Ja, ik ben zelf een beetje hyped, want GTA 6 die komt er nu echt aan binnenkort. En daar zit ik toch wel reikhalzend uit te kijken, moet ik heel eerlijk zeggen. Kees uit Haarlem, goedenavond.
2: Ja, een hele goedenavond met Kees uit Haarlem. Waarom moet je gaan vakantie gaan boeken dat Nederland toch mooi weer krijgt? Dus je kan beter thuis blijven, hou je hier centjes over. Nou, ik hoop dat Nederland het wil luisteren. En als je dat niet wil luisteren, wens ik jullie hele fijne vakantie en maak er wat moois van.
1: Nou,
2: de groetjes.
1: Ja, de vakantie is niet alleen voor het mooie weer natuurlijk, Kees. Het is ook mooi voor de cultuur. Eventjes op een andere plek zijn. De wereld is zoveel mooier en groter dan Nederland alleen natuurlijk. John Renkens uit Venray. Nou, ik ben de klim op Haag aan het knippen vanavond. Succes, John. Jolanda uit Haarlem. Ik ben met mijn man Michel aan het darten. Gezellig met jullie aan. Fijne avond iedereen. Daan uit Klaasineveen zit lekker op de bank te luisteren. Jesper uit Sint-Biegels-Gestel. Goedenavond. Ik ben aan het werk in Farming Simulator. In een woonwijk bezig met de loader en mobiele kraan. Jens Nuisker uit Ursum. Mijn kamer aan het opruimen. En mooi Radio NL aan. Anouk uit Breda. Die is er ook bij. En zit te wachten op de oproep voor de Newcastle trip. Ja, die komt er zo meteen aan. Anouk, maak je geen zorgen. En Jan uit Montfoort. Vanavond lekker in de schuur met Radio NL op de achtergrond. Bezig met het beschilderen van een RC Auto Body. Groetjes van JVB. En wat doe jij op deze dinsdagavond? Leuk om even van je te horen. Deel het in de gratis Radio NL app. Hey, morgenavond in het laatste rondje weer een zoektocht naar vergeten liedjes. Dit is er zo een. Zo ontzettend mooi. Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
3: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

Susanna Veldmeijer, veel leuker met jou bij Radio NL. En dit is het moment om eventjes je telefoon uit je broekzak te pakken, de Radio NL app te openen en Newcastle te appen. De Engelse plaats Newcastle. Dan maak je namelijk kans, je nomineert jezelf voor de reis naar Newcastle. Aankomende vrijdagavond gaan we die weggeven. Maar je bent sowieso niet verzekerd, of je bent sowieso verzekerd van een racetrolley die we nu gaan weggeven. Wil je meedoen? App dan Newcastle in de Radio NL app, win je sowieso een racetrolley als je de uitzending komt. En misschien dus wel die cruise naar Newcastle aankomende vrijdag. Newcastle in de Radio NL app.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom...

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Ekkel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Een beetje gek gewoon, toch? Jeffrey Hazen en een Hollandse nieuwe deze week. Loco bij Radio NL. Hey, ga je met ons meevaren met de Radio NL muziekrace Newcastle. Vindt plaats van 27 tot 29 november. Je maakt kans om daar samen met een vriend of vriendin aan boord te gaan. Om ook een dag lang Newcastle te ontdekken. Maar goed, het zou ook de muziekrace niet zijn als er geen optredens aan boord zijn. Onder andere Rutger van Barneveld, inderdaad. Mr. Zwoele Zomernachten. Stef Eckel, Belinda Kina, Jeroen van Zelst en Robert Pauwels, die gaan mee aan boord. En jij kunt er dus gratis even voor niks bij zijn. We geven deze week één reis naar Newcastle weg. Maar je staat sowieso niet met lege handen als je jezelf nomineert. Want je wint sowieso een exclusieve racetrolley. En je weet nooit wanneer die van pas kan komen, dat weet je. Zorg ervoor dat je Newcastle appt in de gratis Radio NL app. En dan doe je mee en nomineer jezelf voor die cruise, die mini-cruise naar Newcastle, United Kingdom. Laten we iemand bellen die heeft geappt, het woordje Newcastle in de Radio NL app. Ik heb het gevoel dat deze niet op gaat nemen. Er gaat een reis aan je neus voorbij. Dat zou toch vervelend zijn. Die reistrolley die gaat dan aan een ander. Ja, helaas, dit is voicemail. Dan moeten we toch echt door naar de volgende. Als je Newcastle hebt geappt, zorg er dan wel voor dat je telefoon opneemt. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Nou, anders kunnen we het niet aan je uitdelen. Dat is ook vervelend. Gaan we snel door naar de volgende. Eens kijken wie dit is. Iemand die Newcastle heeft geappt.
1: Met Martin.
0: Hey Martin, met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Martin uit Gouda zie ik hier.
1: Ja, klopt.
0: Kijk eens aan. Hé, hey, Gouda, dan ligt de vraag natuurlijk voor de hand. Welke kaas eet jij het liefst?
1: De simpelste, jonge kaas.
0: Dat zou toch leuk zijn als je nu had gezegd, ja, Franse kazen natuurlijk. Hé, hey, Martin, jij hebt wel oren naar zo'n mini-cruise naar Newcastle.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je, want je bent sowieso een stap dichter bij die mini-cruise. En ik ga je een reistrolley naar je opsturen. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, superman.
0: Aankomende vrijdagavond wordt bekendgemaakt wie er daadwerkelijk naar Newcastle gaat. En jij bent nu een van de 25 die daar kans op maakt, Martin.
1: Nou, super. Je maakt me super blij.
0: Ik ga voor je duimen, vriend.
1: Ik ook. Dankjewel.

0: hij is ook mee op de muziekreis naar Newcastle. Jeroen van Zelst en Ladder naar de Hemel.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio Rel. Het is dinsdagavond Dialect Dinsdag in het laatste rondje. We gaan weer de slinger aan het provincierad geven. Vorige week hadden we de provincie Drenthe. Waren we op zoek naar een liedje in het Drents dialect. Vandaag wordt het weer een van de andere 12 provincies. Zodra je weet welke provincie het is, mag je een liedje gaan uitzoeken in dat provinciale dialect. Laten we een slinger geven. Wat het vandaag gaat worden. Ben benieuwd. En het is geworden. Oh, dit vind ik ook wel leuk. Dit vind ik interessant. Het is vandaag geworden Noord-Holland. Het Noord-Hollands dialect. Ja, dat kan een liedje zijn in het plat Amsterdams. Maar wat dacht je van het West-Fries? Hè? Of iets uit het Volendamse dialect? Nou, wees creatief, zou ik zeggen. Een liedje in een Noord-Hollands dialect. Heb je een suggestie voor het laatste rondje? Kom maar door in de Radio NL-app. En bepaal zometeen het laatste liedje van de show.

0: maar niet gek.
1: En maak me nou niet gek.
2: Het laatste rondje.
1: Bij Radio Rel, het is dinsdagavond iets voor negenen. Tijd voor het laatste rondje op Dialect Dinsdag. Iedere week dan geven we een slinger aan het rad. Komen we op een provincie uit en gaan we op zoek naar een liedje in dat provinciale dialect. En nou, dat hoeft niet per se een dialect voor de hele provincie te zijn. Hè? Ik bedoel, in Gelderland heb je verschillende dialecten, net als in Twente en Overijssel. En zo ook in Noord-Holland vandaag. Want ja, daar heb je natuurlijk het plat Amsterdams. Hè? Ik zag al Johnny Jordaan binnenkomen met een Piketanissie. Maar je hebt ook het West-Fries, waarin heel veel liedjes zijn gemaakt. Daarom op zoek naar een dialect uit Noord-Holland en een liedje daarin. Ja, het liedje dat het meest is binnengekomen. Ik zie Mark uit het Zand bijvoorbeeld binnenkomen. Bas Koenis uit Bergen. En ook even kijken, Ronald uit Avenhoorn. Die kwamen eigenlijk allemaal met hetzelfde liedje. En volgens mij ook Niels uit Winkel. Hey Niels.
3: Ik en Grijs Zieveld zeggen Oorsjoors met AC de Graaf. Hey, dankjewel. We zijn weg in Noord-Holland. Ja,
1: het liedje dat het meest aan is gevraagd vanavond is ook van Oorsjoors. Maar dan Duizendroet in Andoik.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
2: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
1: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten licht gewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Maak je klaar voor een fantastisch begin van jouw zomervakantie. Met het gezelligste feest van Flevoland.

0: Felicidad. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel.

0: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. En aan mijn dagelijkse vorm.

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbad.
9: Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: zie je daar. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Dit is de muziek van

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen Muziek. Kruis.nl en DFDS.
11: Dit is Radio NL.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,50.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Dit is de muziek van Radio

de dieven spoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99.

0: Gemakkelijk retour.
1: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

vis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlot.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Nathan van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Maak je klaar voor een fantastisch begin van jouw zomervakantie. Met het gezelligste feest van Flevoland.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Fransen waren met 3-0 te sterk voor Zweden en bekeren daarmee verder. In de volgende ronde neemt Frankrijk het op tegen Paraguay. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is de muziek van...

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.